bruiloft, dat is heus een feest. Het mooiste in je leven. Je hebt elkaar die grote dag, het jaar wordt dan gegeven. Er wordt gefeliciteerd, gespeecht, gezongen en geklonken. Op de gezondheid van het paar, een glaasje wijn gedronken. Zingt allen even mee, dat is een goed idee. Hoera voor de bruidegom en voor zijn lieve bruidje. Die Betty is gelukkig, dat zie je aan haar snuitje. Wim dacht bij zichzelf, alleen is maar alleen. Betty Cohen is nu mevrouw Duveen. Die Betty had een reuze chance bij alle jonge mannen. Om haar te krijgen hebben

0: vrouw nu weet.
1: En Wim die ken ik zelf zeer goed van de Bijenkorf calculatie. Hij was daar net als ik toen was, directeur der organisatie. Wij pakten daar de waren uit en schreven daar de kaartjes.

0: We leven tegenwoordig in zeer moeilijke tijden. Wij hopen dat men ons hieruit zeer spoedig mag bevrijden. Toch ben ik zeker, wordt uw leven door een zon beschenen. De stralen breken echter door, als de oorlog is verdwenen. Door pessimisme loop je kans om in de put te raken. Een echtpaar zoals jullie ben, kan iets van het leven maken. Wij zingen extra light, het refreintje tot besluit.
1: En u zingt allemaal even mee?
0: Hoera voor de bruidegom en voor zijn lieve vrouwtje.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

luisterend oor, zorg ik toch voor een engelenkoor. Misschien dringt het dan eindelijk tot je door.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: voor anderen of voor jezelf misschien.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

Dames en heren, 25 jaar in het vak. Groot applaus, Jacques Poels en Rowan Hazen. Hier. Oké. Houd ons zwieren vast, over vriendschap gesproken. Deze gaat er ook over.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.

0: drink, een fluitje of een paasje.
1: Drink, drink, mijn huisarts die drinkt ook.
0: Drink, er zit een gaatje in mijn glaasje.
2: Ach, ik zit niet aan de kop.
0: Drink,
1: ach, die fles is toch open.
0: Drink,
3: je leeft toch maar één keer.
0: Drink,
1: het leven is bezopen.
0: Maar morgen drink ik echt niet.
2: Dan geef ik een feestje.
0: Oh ja, en overmorgen receptie.
2: Dan is het weekend.
4: Volgende week drink ik niet meer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Dus als je het even kan.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft er rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.

je nog wel hoe jij daar stond te wachten vanaf 7:45, hoe we beiden vroegen.

0: Annie neemt het altijd op voor underdogs en voor door hun ouders gefrustreerde kinderen. En dat doet ze dus ook voor een heel lief klein veetje. Dat door toedoen van Annie het maatschappelijk dus zeer ver brengt in de wereld.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Deze. En allemaal, hè? Anders gaat het niet door. Steve, blijf maar even staan.
1: Is goed.
0: Ja. Ik

Dames en heren. Het is al mooi donker aan het worden over Brabant. Het enige is dat het ook wel een klein beetje betekent dat we langzaam naar het einde van de avond gaan. Ja, dat vind ik zelf ook niet leuk. En daar hebben we ooit een ding over geschreven. En dan weet je precies hoe wij ons voelen op dit moment.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Express.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
3: De Rozo Express.
2: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
4: André.
2: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
4: Het is zaterdag.
2: Wat is zaterdag?
4: De uitzending.
2: Zaterdag? Nee, zondag.
4: Nee, zaterdag.
2: Helemaal in de war, die vrouw.
4: Ja, nee, het is zaterdag.
2: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
3: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
5: Echt waar?
2: Paniek! Paniek! Woe, paniek!

0: En het is vandaag zaterdag 1 augustus. Dan komen we daar nu bij. 8 augustus is het.
1: Dat is al lang geweest hoor, 1 augustus.
0: Ja, klopt. Ja. Dan kom ik daar dan weer bij. Dat was vorige week. Maar goed. 8 augustus is het vandaag. Nou, het is zo leuk als je een goed begin hebt. Hè. Dan, dat zet de toon al gelijk in de uitzending.
2: Ja, maar wacht even. Is dit een goed begin dan?
0: Ja, dat bedoel ik dus. Ja.
2: Is het wel een goed begin, dit?
0: Dat bedoel ik dus. Zullen we even opnieuw beginnen dan?
2: Nee, doe niet. Nee.
0: Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week van Marco Borsato. Van het album Als Geen Ander. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Vrij Zijn.
2: Maar wacht even hoor. Welke ander is dat dan?
0: Welke andere?
2: Ja?
0: De opvolger van de LP die daar, of de album die daar voor was. Ja?
2: Ja,
0: zoiets.
2: Ja?
0: Ja, okay. Dat komt er wel uit.
2: Ja, ik denk het.
0: Jij denkt het.
2: Ja, ik denk het.
0: Dat is wat ik hoorde.
2: Ja. Erg, hè?
0: Ja, heel erg.
2: Dat dacht ik ook. Goed. Ook namens mij een hele goede morgen en welkom dus weer bij deze aflevering van de Gozo Express. Ja, het is een puinhoop, hè?
0: Iedere keer voordat ik het uitzending begin, dan denk ik van, nou ga ik eens heel serieus aankondigen. Lukt toch nooit.
2: En dan heb ik niets gedaan, hè?
0: Nee, dat is nee. Nee, dat klopt.
2: Nee. Even voor de duidelijkheid.
0: Het is mijn eigen schuld.
2: Ja.
0: Eigen schuld, dikke bult, zeggen ze dan.
2: Dat is ook normaal.
0: Wat?
2: Nee, niet.
0: Nee, dat wel.
2: Maar goed, namens ons.
0: En dat was het toen.
2: Een hele goede morgen. Tijd voor muziek. En dat is onder andere met deze van Martha McNeil. How do you do? Hoe gaat het met jou?
0: Ja, heel goed. Met jou?
2: Ja hoor, met mij ook alles goed.
0: Mooi zo. Ja. Toch weer zo blij.
2: Ja, het is toch tijd voor koffie, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
2: Daar ben ik wel aan toe hoor.
0: Onze brandstof.
2: Koffie!

0: Dat was eigenlijk het antwoord op Mansen McNeil, die we daar zo draaiden met How Do You Do. En Oscar Benton, die zegt gewoon, I feel good. Nou, oké. Het zal wel.
1: I feel so good, hè?
0: I feel so good, ja.
1: Ja, je zei, ja. I feel good.
0: I feel so good.
1: Dan ja. krijg je James Brown. Ow, I feel good.
0: Die dus, ja.
1: Ja, ja. En die dus, dan krijg je dat, dat effect inderdaad. Ja, oh, André.
0: Ja?
1: Hé,
0: vertel.
1: Nou ja, hoe was jouw week?
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor soms wel eens dingetjes natuurlijk, maar jouw week was dus goed.
0: Ja, ja. Ja, voor mij kan je alleen maar goed in dingen horen natuurlijk. Ja, oké, open deur.
1: Hoezo?
0: Ja, open deur.
1: Gewoon?
0: Ja. Daarom.
1: Wat?
0: Kan alleen maar goede dingen van mij horen.
1: Nou ja, dat hopen we dan op goede dingen van jou.
0: Anders staat wel in een van de bladen of zo. Die,
1: ja.
0: die van de week weer goed bezig waren. Hè?
1: Hoezo? Vertel.
0: Nou, over de geruchten over Marco Borsato. Blijkt allemaal helemaal niks van waar te zijn.
1: Ja.
0: Van zijn comeback. En dat schijnt volgend jaar al te zijn. En concerten zou hij gaan geven, et cetera. Nou, blijkt dus allemaal niet van waar te zijn. Althans, volgens het management.
1: Ja, dus, maar ja, dat ja. weet je toch. Ja.
0: Nee, daarom
1: dat weet
0: dus.
1: Je toch niet.
0: We zullen het gewoon maar even te wachten.
1: Ja, dat weet je toch niet.
0: Nee, dus.
1: Straks gaan we het hebben over allerlei andere dingetjes natuurlijk die er nog te doen zijn. En er is nog genoeg te doen de komende weken. En het is nog steeds vakantie voor veel mensen. Dus ook dat is belangrijk. Dus ja, dus we gaan het lekker afwachten en we gaan lekker zien wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen. Maar natuurlijk ook een hele hoop lekkere muziek en we gaan ook nog even bewegen, hè, want dat is ook
0: ja,
1: belangrijk toch?
0: Ja, want daar gaan we dan door, hè?
1: Ja, dacht ik wel, ja. Zullen we maar gaan bewegen?
0: Is het wel vakantie is of niet?
1: Ja.
0: Hebben wel een klein beetje aangepast, want ik denk, we gaan niet die hele grote zware zeulen hier de studio in zeulen iedere keer. We hebben deze keer eens een kleinere versie meegenomen, hè?
1: Oké, laat maar
0: ja,
1: horen.
0: Ja.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, op zee. Voor, even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Op. En om. Zo goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links. 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, naar rechts. Handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer. En rechtop, naar rechts, ga maar door. Ja, houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Gaan we rustig door. Nog 2 maal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Net te laat.
2: Nee.
1: Het was net te laat.
2: Nee.
1: Jawel.
2: Nee, is niet net te laat.
1: Luister naar mij, ik heb gelijk.
2: Nee, en anders doe ik hem nog een keer.
1: Nou. Hé, hey, wacht, kom nog jou even aan. En dan nu het hoogtepuntje van...
2: Bing!
1: Juist.
2: Ja.
1: Goed, hebben we ook weer gehad.
2: Ja, moet het maar even doen. Moet het maar even doen, anders dan wordt het helemaal niks meer. Dat wordt het sowieso denk ik niks meer in dit programma.
1: Dan krijgen we allemaal weer e-mailtjes en... Ja.
2: Ja, nou ja, dat is belangrijk.
1: Ik heb iets gemist.
2: Wat heb je gemist?
1: Nee, dan zoek soort e-mailtjes schrijven dan.
2: Oh, ja. Oh, zo ja.
1: En dan moeten we terug e-mailen van, wat heb je gemist dan? Dat is, ping.
2: We gaan het straks hebben over de marktconcerten die vandaag gegeven worden. En natuurlijk nog heel veel meer. Dus ik zou ook zeggen, blijf lekker luisteren. Want we hebben natuurlijk nog heel veel meer dingetjes. Nog even over de havenfeest van Breda. En natuurlijk, ja, wat krijgen we nog meer? Wat gaat er nog meer komen? Het wordt allemaal nog even spannend en het gaat allemaal nog gebeuren. Maar blijf lekker luisteren.
1: Bouwt een beetje de spanning op, hè?
2: Ja. Daar was een spanning.
1: Oh, wie klopt dan? Nee, dat is te vroeg voor.
2: Nee. Nee, die man die komt nog niet.
1: Nee? Oké, gelukkig.
2: Nee.
1: We hebben het telefoonnummer veranderd, dus hebben we toch niet welk telefoon.
2: Goed. Nee, die zijn nog niet veranderd, toch? Geloof mij maar.
1: Jawel.
2: Dat zeg jij, maar dat
1: ja,
2: is niet.
1: Ja, heb ik gisteren veranderd.
2: Ja, ja.
1: Alleen jij wist dat nog niet, maar goed.
2: Ja, deze. Ja.
1: Ja. Aha. Goed, tijd voor muziek.
2: Ja, music please.
1: Wat zei
2: je? Music maestro please.
1: Ja. 1, ja. 2, 3.
2: Dit is Higher Love van Melon Vintage Future. En wat komt er nog meer aan? Ook nog de 3J's zijn onderweg, dus blijf lekker luisteren.
1: En kijk even op onze website, want dan weet je ook alles.
2: Ja, www.rozoexpress.nl. www.rozoexpress.nl

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. 3J's waren dit uit 2023. En met Als je haar ziet, we draaiden trouwens twee nummers uit Volendam, van artiesten van Volendam. Want Mel en Vinter's Future komt namelijk ook uit Volendam. En dat nummer dat we draaiden heette Higher Love.
1: Bring me your higher love. Zou je er ook van kunnen maken natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar dat doen we niet.
1: Nee,
0: maar dat doen we niet.
1: Nee, doen we dat niet?
0: Ik niet in ieder geval.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet. Daarom niet.
1: Ja, je kan er iets leuks van maken natuurlijk. Hè. Je kan het grappig maken. Ik vind het altijd leuk om dan te... Hij weet gewoon dat ik het leuk vind om te plagen.
0: Nou, ja. Maar dat doe ik nooit bij jou.
1: Ja.
0: Altijd een richtingsverkeer.
1: Ja, ik doe dit. Ja. Nee, dat doe ik nooit bij jou. Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar. Ik doe het nooit bij jou.
0: Nee.
1: Nee, waarom zou ik dat doen?
0: Ja.
1: Zou niet lief zijn voor
0: vraag
1: mij.
0: Vraag ik me iedere keer. Wat zei je nou?
1: Zou niet lief zijn voor mij?
0: Te lief zijn, ja, dat klopt.
1: Zou niet lief zijn voor mij.
0: Niet lief zijn. Niet lief zijn. Oké.
1: Ja. Ja, zo is het wel.
0: Ja, goed.
1: Hey André.
0: Vertel. Wat wil je kwijt?
1: Nou, in Oosterhout zijn natuurlijk altijd die dingen. En dit keer is er ook weer een orgelconcert. Nou, vanmiddag speelt namelijk in Jano Missiaan. De Sint-Jans Basiliek natuurlijk. Hij is Belgisch orgelvirtuoos, maar hij is wel jong. De jongen is best wel een jong. Ik ben even kwijt hoe oud dat die is, want dat staat er namelijk even niet bij. Maar hij is.
0: Hij is jong.
1: Het is een. Ik dacht dat hij 18 was, maar geloof ik uit mijn hoofd zeggend.
0: Oké. Okay.
1: Op zaterdag neemt namelijk de jonge Belgische organist Jarno Missiaan uit Veurne, in België dus, plaats achter het orgel. Nou, hij begon al op jonge leeftijd met musiceren en studeren. Studeerde recent af aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. En hij is dus jong. En hij speelt dus onder andere stukken van Bach. En nog wel meer ook. Hij heeft ook cd's opgenomen trouwens. Het complete oeuvre van Orgel, Büchlein van Johann Sebastian Bach heeft hij al opgenomen. En zo zijn er nog wel meer. Hij heeft al opgetreden in onder meer Cent, Brussel, Mechelen, Amsterdam, Londen, Tilburg, Eindhoven en ga zo maar door. Nou, wat krijg je te horen vanmiddag? In ieder geval de stukken van Johann Sebastian Bach, César Franck, Théodore Dubois. En op het programma staan ook onder andere Bach's Preludium, Fuga in C, Prière en de derde koraal van Franck. En Rorate Coeli, ik heb dit goed uitspreken, want hij moet ten goede. Van Dubois krijg je ook te horen. Dus hij speelt vandaag dus in de Sint-Jans Basiliek. En het is allemaal van 3:00 tot 3:45. En de deuren gaan open om 3:30 hier in de Sint-Jans Basiliek. Hier in Oosterhout vanmiddag dus dat gratis marktconcert.

0: Love is the Ocean, die hoorde muziek van niemand minder dan inderdaad Journey Kaagman en consort, oftewel Earth and Fire. En ik doe dat. Je hoort straks nog meer muziek van Earth and Fire en ook nog één single van Journey. Omdat we pas geleden te horen gekregen dat Journey overleden is. Dat 31. Op 31 juli om precies te zijn. Maar we kregen het pas een paar dagen geleden te horen dat Journey niet meer onder ons was. En ik vond het wel mooi om een beetje als eerbetoon wat meer muziek van Earth and Fire onder andere te draaien. En deze was er eentje van. En ik heb expres niet de bekendere nummers gepakt. Maar ik ben iets minder bekendere nummers gaan pakken dan normaal. Terwijl deze natuurlijk allebei, alle nummers hebben we wel. Tenminste, twee van de drie nummers die je straks hoort, hebben wel de top 40 gehaald. Maar dat eventjes terzijde. Maar de nummers die je hoort zijn eigenlijk niet zo vaak meer op de radio te horen. Want je kan natuurlijk wel Weekend gaan draaien. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight of Seasons. Maar ja, deze vallen er een beetje buiten en zijn eigenlijk net zo goed. Dus
1: ja, want ze heeft heel veel betekend voor de Nederlandse muziek, zeker. En dus eigenlijk zo'n eerbetoon verdient ze gewoon.
0: Absoluut. Ja. Van 21 tot en met 26 augustus is het weer zover hier in Oosterhout. Oftewel, André, dan is het weer
1: kermis.
0: Ja, hè. Hij weet het nog. Ja, ik was even bang dat hij niet zou weten, hoor. De kermis die start op 21 augustus dus. Vanaf 16:30 om precies te zijn, 's middags. En dat is op vrijdag 21 augustus. Eerst is er even de stille kermis, oftewel prikkelarme kermis. Van 16:30 tot 18:30. En daarna opent om 19:00 wethouder Job Basting samen met Milko de kermis. En op het Slotjesveld ter hoogte van de attractie Snowjet. Daarna dan is het Oosterhout gratis kwartiertje. Dus een keer gratis een kwartiertje in allerlei attracties, et cetera. Dus dan heb je wel een probleem als je voor attracties staat waar een hele rij is. En die loopt dan precies op het laatste kwartier af. Ja. Niet handig. En voor de rest natuurlijk gaat het alleen maar door. En de kermis die sluit iedere avond om 12 uur. Maar vanaf 1 uur is die al open. Dus van 1 tot 12 uur kun je op de kermis terecht. En dat tot en met woensdag 26 augustus. Dus al die dagen zijn er veel kermisattracties. En ga ze maar door. En zijn er natuurlijk allerlei plekken waar je naartoe kunt. En Jan de Orgelman is er ook weer. Ja. Maar er is nog veel meer. En het is een leuke kermis met natuurlijk ook oude attracties. Hele oude attracties zelfs die er al jaren en jaren en jaren en jaren en jaren staan. En je hebt natuurlijk ook, hoe noem je dat, de zeg maar vintage kermis.
1: Nostalgie.
0: Ja, nostalgische kermis heb je ook. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer nieuwe attracties, oude attracties. Je kan ze allemaal vinden op de kermis in Oosterhout. Die dus 21 augustus, oftewel vrijdag 21 augustus, gaat deze kermis weer helemaal van start.

0: Ja, tot de laatste noot was dit, Rob de Nijs. Met de Dolle Dolly. En smakelijk, Dave.
1: Aardbeidjes.
0: Zo
1: lekker, hè, aardbeien.
0: Zit hij te eten, een broodje
1: met aardbeien. Zo aardbeien. Ontzettend lekker. Weet je, het kan zo lekker zijn, fruitjes. Dat is echt absoluut. En dan heel veel fruit. Maar ik ben verzot op heel veel fruit, dus ja. Dus dan krijg je dat.
0: Ja.
1: Hey André.
0: Jawel.
1: Ik denk dat we er nog ongeveer twee kunnen draaien.
0: We hebben er nog twee. Het was nieuws van 11 uur.
1: En dat kan met gemak. Dus ja. Gaan we ook even doen. En daarna zijn we vlug weer terug met nog meer informatie. Onder andere over de havenfeest in Breda. En nog heel veel meer. Blijf lekker luisteren.
0: Aan de andere kant van...
1: Het nieuws.
0: Het nieuws.
1: Van het nieuws en weer. Ja, daar moeten we nog even bij zeggen. Ja. Nog twee platen voor je.
0: Deze plaat zijn momenteel op nummer 2 in de top 40 zelfs.
1: Zometeen.
0: Ik denk dat het wel een nummer 1 is gaat worden.
1: En zometeen ook nog de Butterfly Room. Maar eerst Another featuring

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog, op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Oso Express wisselalbum.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt.

0: blijft een tijdloos nummer, dit vind ik, van Marco Borsato. Het komt van ons wisselalbum Als Geen Ander. En het is het de vierde single die van dit album afkomstig is. Dus, en de laatste ook van dit album. Margarita was dit. En ja, welkom in het tweede uur. Ik wou zeggen derde uur. Nou, dat is wel erg vroeg, hè? In het tweede uur van de Rozo Express. En ja, wat gaan we allemaal in dit uur draaien? Wil je dat allemaal weten? Kijk dan even op onze website rozoexpress.com. En dan kan je allemaal zien wat wij het komende uur gaan draaien. Onder andere de A en B plaat. En die gaan wij nu lekker draaien.
1: Gaan we die nu draaien?
0: Ja, die gaan we nu draaien. Ja. De
1: A en B plaat. Het apparaat was bezet. En ja. Ik moest even beneden, want ik moest even suiker gaan halen. Want het was
0: even
1: voor
0: de luisteraars even koffie aan het halen.
1: Ja, ik was koffie aan het halen. Ja. Maar ik had geen suiker meer, dus ik moest beneden gaan halen.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Ik heb nou weer genoeg suiker voor ons.
0: Goed, de B en A plaat. Oh nee, de A en B plaat.
1: Nee, dat is de Bassie en Adriaan plaat. Oh, die kunnen we ook wel invoeren. De Bassie en Adriaan plaat. Iedere week een nummer van Bassie en Adriaan draaien.
0: Moet dat?
1: Ja, dat kan. Ja, is leuk.
0: Het kan. Het zou kunnen.
1: Nee, is leuk.
0: Het zou kunnen,
1: ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens.
0: Nou, we gooien het in de groep. La, la, la.

0: Nou.
1: Goed, à vos bon cœur, monsieur. Dat zingt hij. Ah. Ja, meer is het niet. Nou, kijk, en weet je wat het punt is? Weet je hoe je nou titels kunt leren? Laten we het dan daar even over hebben.
0: Net even letter lezen.
1: Nee, gewoon even luisteren naar hoe iemand het zingt. Oh ja.
0: Ja. Ja, maar dat gaat niet altijd op.
1: Het gaat bij 90% van de platen gaat het er altijd om. Want er zit altijd, de titel zit altijd ergens verwerkt in een nummer. En dat is bij 90% van de platen is het zo. Zeker in Franse, al die andere talen. En dan kun je het fonetisch overnemen.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja.
0: Bij deze.
1: Bij deze.
0: Met deze genoteerd.
1: Dus ja, dat was alleen maar een tip. De A en B plaat inderdaad. En Salvatore Adamo. En ja goed, Adamo die Belgisch. Maar ja, ook wel Italiaanse invloeden natuurlijk. Want hij was geëmigreerd van Italië naar België. Daar woonde hij. En hij is nog steeds trouwens in leven. Hij is nog steeds. Hij maakt nog steeds. Hij maakt niet echt meer muziek. Maar soms dan duikt hij nog wel eens een keertje op. Maar ja, goed, de man is ook al op flink op leeftijd. Om het maar zo te zeggen. Want hij is 83 nu.
0: Dus,
1: deze Salvatore Adamo. En zijn familie. Onder andere de. Hij heeft ook een zoon, Benjamin Adamo. En die maakt ook muziek. Wat een beetje ander soort muziek als dat je gewend bent, zeg maar. Maar dat wel een beetje, ja, een beetje ballad-pop-achtig dingetjes maakt. Die met vooral covers die hij doet. Hij is ook producent van platen. En heeft ook klassieke dingen opgenomen. En ook zijn dochter, Amelie Adamo. Die heeft een plaat gemaakt in 2010. En deed daar ook wel deels de productie van. Maar dat terzijde. Dus ook zij doen wel wat in de muziek.
0: Oké. Okay.
1: Wel degelijk.
0: Nou, goed. Ja. Tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we dat maar doen.
0: Trouwens, een nieuwe single van binnen.

0: Ja, Johnny Kaagman maakte ook solo singles op een gegeven moment na het eindigen van Earth and Fire. En dit was er één van.
1: Ze heeft ook nog in verschillende projecten gezeten. Alhoewel haar solo projecten iets minder goed deden als de projecten natuurlijk met Earth and Fire. En ja, goed, het Earth and Fire, je hoort later in dit uur hoor je ook weer een nummer waarvan ik vind van dat het gewoon een geweldig nummer is van Earth and Fire, om dat ook eens te laten horen. Maar goed, dat hoor je later in dit programma. Helaas is ze niet meer onder ons. De 5e editie van de Havenfeesten, die gaan ook weer van start. Van 14 tot en met 16 augustus kun je namelijk in Breda weer terecht voor de Havenfeesten. Nou, die worden gehouden natuurlijk bij de Bredase Haven. En tijdens de 5e editie kunnen bezoekers opnieuw rekenen op 3 dagen vol muziek en activiteiten. Maar er zijn ook weer vernieuwingen, vertelt Wessel Scheurs van Spinola. Want ieder jaar willen we de Havenfeesten verder uitbreiden. Zo start het programma op vrijdag en eerder dan voorafgaande jaren met de introductie van het nieuwe Havenspelen. En de Havenfeesten vieren van 14 tot en met 16 augustus. Dus het eerste jubileumeditie dit jaar ook, omdat het 5 jaar is. Dus, en het evenement wordt alsmaar groter en komt steeds meer in schijnwerpers te staan, ook in Breda. Nou, je kan daar van alles vinden. En de Havenspelen, die zijn er natuurlijk ook. En ook daar kun je... En ik zal straks even vertellen wat er nog natuurlijk meer is. Want dat had ik de vorige keer ook al gedaan. En daar ga ik het zo meteen toch ook nog even over hebben. Hoor. Want ja, er is ook een race. Ja, er is ook een race. Ja, André weet al wat voor race natuurlijk. Dus de meeste mensen zullen het ook wel weten wat voor race dat er is. Nou, het trekt duizenden bezoekers per jaar. En het heeft in ieder geval op piekmomenten zelfs 3000 bezoekers op de Havenfeesten. Dus het gaat nog steeds goed. En ja, er zijn nog genoeg dingetjes. En onder andere, ja, treedt de Tribute Band, de ABBA Tribute Band op. En in Spinola. En bij de Huiskamer, want zo heet dat café, restaurant in en waar je ook dingen kunt zoeken, ontmoeten, heet de Huiskamer. En daar treedt Rutger van Barneveld op. Ja, en dat allemaal vrijdag. Dus vrijdag 14 augustus, dan zijn er onder andere dus optredens daarvan.
0: En hij had bijna een nummer 1 hit te pakken.
1: Ja, net niet. Nee. En de Q-Music Foute Party, die is er ook weer, maar die is er op zondag. Dus, en dat en nog heel veel meer. Dus ga lekker daar naartoe als je wil genieten. En ik vertel straks nog eventjes welke race dat er ook weer gehouden wordt. Als mensen vorige week geluisterd hebben of de week daarvoor, dan hebben ze het moeten weten wat die race is. Maar goed, dat even terzijde. Dit is Rob de Nijs.

0: 1968, de Wes Bojoa met Holiday. En daarvoor op de Nijs uit 1995 met Waarheen je ook gaat.
1: Ja, waarheen je ook gaat.
0: Ja, nou ja, met vakantie bijvoorbeeld.
1: Wat ik al zei, de havenvrees er natuurlijk. Ze zijn er ook weer bij. De badeentjesrace.
0: Ja.
1: Ja, in de havenfeesten. Nou, je hebt natuurlijk, wat ik al zei, op zondag is 16 augustus is tijdens de havenfeesten de kleurige duizenden eentjes. Ze zijn weer terug. En wie wint de badeentjesrace? Nou ja, goed, dat is maar afwachten natuurlijk. Maar een van de eentjes die wint vier tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er ook nog een Kamado barbecue te winnen. Een Nintendo Switch 2 en nog heel veel meer leuke prijzen. Nou, en het geld wat je besteedt per eentje gaat naar een goed doel. En deelnemers kunnen voor €5 één of meerdere eentjes adopteren. En dan krijg je dus voor €5 kun je dus eentjes adopteren. En die kun je dan inzetten. En ja, wie weet wint jouw eentje wel die hoofdprijs.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk zo, het gaat naar een goed doel. En alle financiën gaan naar een goed doel. Dus, en dat is ook wel mooi. Dus de badeentjesrace dus. Die is op 16 augustus tijdens de Bredase havenfeesten weer, is weer terug. Duizenden badeentjes gaan weer over het water heen vliegen. En vorig jaar hebben de vrijwilligers €15.000 opgehaald met de badeentjesrace. En het is gewoon leuk. En dat is naar de Happy Hippo speelgoedbank gegaan. En ja, zo kon het dus voor veel kinderen die dus weinig of geen geld hebben, gratis speelgoed uitgedeeld worden. En dat maakt het alleen maar heel erg mooi. En wie mee wil doen, kan vanaf nu dus een of meerdere badeentjes adopteren. En ja, goed, het is, dit keer gaat de opbrengst volledig naar twee Breda's goede doelen ook. De Stichting Leergeld Breda, dat zich inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Zodat zij kunnen meedoen aan school, bij sport, cultuur en andere activiteiten. En er gaat ook weer geld naar Stichting Petje Af Breda. Begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zij ontdekken er hun talenten en maken kennis met verschillende beroepen en werken aan hun zelfvertrouwen en de toekomst.

0: 7th Avenue. Ja, je zou zeggen 78th Avenue. Maar 7th Avenue, zo spreken ze het uit. Dat maakt het wel leuk. Je had Earth and Fire met daarin, wat ik al zei, de helaas overleden Johnny Kaagman. En ik vond het wel leuk om in ieder uur in ieder geval een track te draaien van Earth and Fire. Om ook te laten horen van verschillende dingen. In het derde uur hoor je haar op een nog een beetje een andere manier, Journey. Want ze zingt in dit geval niet op deze plaat. Dus, maar dat hoor je zo meteen al. En daarvoor ook nog Taka Taka uit de cast van het Spaanse Schaap. Ik had zoiets van, nou laat ik lekker eens een keer iets van het Spaanse Schaap alleen maar draaien. Dus iedere uur hoor je ook een track daarvan. En ja, Taka Taka kennen we natuurlijk van Paco. Maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel verschillende versies van Taka Taka Taka Taka Taka Taka
1: Taka Taka Taka Taka Taka.
0: Ja, ik weet nog goed dat ik ooit bij een andere omroep zat en toen werd er had gezongen Taka Taka Taka Taka Taka Vijf. Maar dat mag eigenlijk mag niet gezegd worden, maar dat hoor je ook al vaker.
1: En in het is trouwens een leuk nummer als je eten aan het klaarmaakt bent of zo. En je moet lekker hakken. Hakken, hakken, hakken, hakken, hakken. Ja.
0: Nee.
1: Ja, dan kun je beter, voor,
0: nee, dan kun je beter een hakkenbachplaat draaien.
1: Een hakkenbar.
0: Ja, hakken.
1: Ja, oké.
0: Of, ja. Maar... misschien als we nog tijd over hebben, gaan we het... Oké, dan doen we even een toetje. Dat is misschien ook wel iets. Dus, het Spaanse Schaap, de kast van het Spaanse Schaap, dus hoorde je ook nog in deze aflevering. Dus ja, het maakt het gewoon alleen maar lekker. En lekkere muziek hoor je sowieso ook. Tony Scott nu en daarachteraan Fireflies met Martin Garrix en U2. Maar hier is Tony Scott. Het is Get Into It.

0: De nieuwe single van Martin Garrix was dit, samen met U2. Dit nummer, dit ging trouwens online of helemaal in wereldpremière op Tomorrowland in België.
1: Dan Tomorrowland, ja.
0: Dat klopt. Daarvoor draaiden we trouwens Tony Scott. En ja, die is donderdag overleden aan die gevreesde ziekte MS. En ik denk, moet toch wel iets draaien van hem. Hè?
1: Ja. Vind ik ook, ben zeker. Ik met je eens. Ja, jongens, er komen nog warme dagen aan. En of dat het leuk is voor veel mensen niet. Ik hou ook niet van die warme dagen. Tenminste, niet te warm. We gaan nog best wel een paar hele hete warme dagen krijgen. Vandaag blijft het nog redelijk lekker. Maar morgen moet je rekening houden met 30 graden. En dan hebben we weer een beetje 25, 23. En dan weer 28. En dan donderdag zelfs nog 32 graden. En vrijdag ook 30 graden bijvoorbeeld. Dus we gaan nog even wat warme dagen tegemoet. Ik hoop dat we binnenkort heel snel wat drupjes gaan krijgen.
0: Om ja, zo te zeggen. Het wordt dan wel heel erg nijpend.
1: Want regen wordt... Nou, nijpend is het
0: heel veel,
1: niet.
0: Heel veel watertekort al.
1: Nee. Ja, maar goed, er wordt veel gezegd. Laten we het daarop houden. Ja. Maar het gaat allemaal uiteindelijk wel weer meevallen en het komt allemaal weer goed. Er is best wel wat regendrupjes, om het maar zo te zeggen, die vallen. En ga zo maar door. Dus ja. Op naar de laatste twee platen van dit uur. We kunnen er in ieder geval sowieso nog twee draaien. Dus, die platen gaan over mij.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Let maar op.
0: Volgens mij, volgens

0: cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: Mooie mannen kijken.
2: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
1: Dat vond ik iets te veel van het goede.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Nee, van ons ook niet hoor. Dan hoef je echt nog niet naar huis. Nee? Of je moet onderweg, je zit misschien in de auto, je luistert via de OTS. En je bent misschien onderweg naar de stad of weet ik het waar. Kan allemaal.
1: Dat kan.
0: Kan
1: dat
0: toch? Kan.
1: Ja, waar heb je last van?
0: Sorry, ik heb een kikker in mijn keel.
1: Ja, dat, ja,
0: ja ik net ingeslikt.
1: Ik hoor dat rap.
0: Ja.
1: Dus ik dacht goed. Al, moet je niet doen, die moet je niet inslikken, want dan gaan ze alleen maar kwaken. En toen was hij stil. Dat dacht ik al.
0: Hij zit in de weg.
1: Ja, hij zit.
0: Hij zit dwars.
1: Maar dan moet je hem niet inslikken.
0: Nee, maar hij springt heen en weer nou.
1: Ja, maar dan moet je hem niet inslikken, want je slikt hem gewoon in nu.
0: Ik zal hem dadelijk wel eventjes.
1: Ja, dat lijkt me vele malen beter om dat te doen. Lijkt me vele malen beter. Ik ga ook wel even koffie halen. Ik denk dat dat het beste is. In ieder geval, Jorden, je hoeft niet naar huis. En welkom terug bij het derde uur alweer van deze Rozo Express. En ja, wij gaan nog niet naar huis. Ik zeker nog niet. Ik mag nog eventjes 2 uurtjes lang doorgaan. En ja, goed. Nog een hele hoop leuke muziek. Dit uur ook nog. Maar daarna ben ik nog 2 uurtjes door aan het gaan. Dus dat zit helemaal goed. Straks nog wat leuke informatie uit de omstreken. Wat je kunt doen dit weekend. Of komende weekenden. En natuurlijk nog heel veel meer. En straks ook nog even kijken van, wat is er ook weer allemaal op tv? Want er komen wat nieuwe programma's aan. Dus ik zou zeggen, blijf ook daar wel degelijk naar luisteren. Maar goed, terug nu naar de muziek. En dat doen we met de XXL-track. Dit is De Wens door Marco Bossato.
2: De XXL-track.

wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doel het kust. Wanneer is een mens tevreden, merkt hij voor één keer als hij kijkt over de schutting bij de buren, dat het gras niet

0: dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ik krijg een mooi applaus, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg een heel mooi applaus zelfs.
1: Geweldig.
0: Ja, ik krijg een heel mooi applaus zelfs. Dus,
1: ja, is echt dus super, ja. Hè? Ja,
0: ja. Ja, vond ik wel.
1: Ja. Ja, Marco stond ook even te kijken. Van, dacht
0: ja,
1: dat
0: Marco stond ook te kijken,
1: was,
0: ja. Ja, ja. Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, wat, ja, het pingeltje wat je hoort straks mijn telefoon, mocht er degene weten die dat hadden. De XXL track, Marco Borsato dus van het live concert Drie Dimensies Live, oftewel Dromen Durven Delen. En dat was het live concert van. En is onder andere op Blu-ray uitgebracht in 3D. Ja, of dat fijn is om te kijken. Ik vind het niet altijd fijn 3D, soms wel, soms niet. Dus,
1: maar je toch zijn brilletjes erop, hè?
0: Voor sommigen wel, ja. Ja, niet voor alles, maar voor sommigen wel, ja.
1: Ja,
0: ja, dus daar, soms moet je er wel eens een bril voor op hebben, et cetera. Maar ik ben een, ik weet er alles om.
1: Ik weet wel, er is een keer hier in Nederland ook een keer zo'n experiment geweest. Werden er ook op een gegeven moment van die brilletjes gratis uitgedeeld of zoiets. Ik meen dat de een of andere omroep was, hier een landelijke omroep. Een soort van test of zoiets van in 3D en dan moest je dan een brilletje opzetten.
0: Ja, ja. Dat klopt. Ja. En je zet dan een dingetje op, een bril op. En ik heb het ook wel eens gedaan, hoor. Dus ja, dus ik heb er wel eens op mijn werk heb het ook wel eens gehad. Dat was trouwens wel heel mooi. Dus dat. En ja, goed. Dus. Er is, laat ik het zo stellen, er is aardig wat te doen. Dan nog even snel. Het is natuurlijk de World Pride is nog steeds bezig. Het closing concert, Pride Village, is vandaag. En dat is allemaal een iconisch optreden van Ollie Alexander van Years and Years. The Blessed Madonna en nog heel veel meer komen allemaal naar het iconisch museumplein in Amsterdam, oftewel World Pride Amsterdam. En het is de closing vandaag. En wie krijgen we nog meer? Nou, de line-up: Anita Dodd van de Dolly Dots. Child of Destiny, Daddy Pack, Diana King. Oeh, die keer, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Diva Mayday, Emily Brown, House of Spiders, The House of Vineyards, Journey Gospel Choir, Line Babe, Ollie Alexander, die komt, ja. Red Light Drag, Cabaret is er, The Blessed Madonna, oftewel Madonna, Amber Vineyard en Janie Jack. En ja, goed, er zijn dus dat soort concerten zijn allemaal, is vandaag, en die gaan allemaal optreden vanaf, wel te verstaan, half vijf. Dus, en het duurt tot 12:00. En het zit bij het iconisch museumplein van Amsterdam. En daar kun je het concert bij wonen. En er zitten echt wel hele leuke, mooie dingen bij. Dus ik zou zeggen, ga daar echt eens eventjes naar kijken. En ja, goed. Dus dat allemaal vandaag nog. Dat concert dus. En begint allemaal om 17:30. Sorry, ik moet het goed zeggen. 17:30 begint het. Dus,
1: okay.
0: Dus dat. Terug naar de muziek nu. Onder andere deze.

0: Zo is me net.
1: Zit ja? Dan,
0: ja. Chaotic was dit.
1: Ja, chaotic. Maar dan wel de... Kijk, je hebt verschillende 2.0. Chaotics. Ja. 2.0. Ja. En het is wel dezelfde groep voor een groot deel. Maar ja, de oorspronkelijke groep heette Starmaker. En dat werd toen Chaotic. Maar de eerste single ging onder de naam Starmaker. En dan heette Damn, I Think I Love You. Ja, ik blijf het leuk vinden. En ik blijf dingen ook gewoon... Er zijn gewoon mooie dingen bij.
0: Alleen, dus, het wil niet in de hitlijst komen. Hè? Een beetje vreemd.
1: Nee, nou ja.
0: Het is best een lekker nummer.
1: Ja. Vind ik het vreemd? Weet ik niet. Heel eerlijk, weet ik niet of dat ik het vreemd vind. Ik denk dat ja, het op een andere manier... dat ze het hebben niet zo goed gepromoot, laat ik het netjes houden. Dus ik denk dat het daarom een beetje is. De plaat is al een paar weken, nou sterker nog een paar maanden, 2 maanden
0: ja,
1: uit volgens mij.
0: Ja, even kijken.
1: Dus ja, dus het wil nog niet helemaal zoals het zou moeten
0: zijn. 5 juni is als ze eruit komen, dus ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, goed.
1: Ach ja.
0: Misschien komt het nog.
1: Heeft
0: het
1: dan
0: meer tijd nodig?
1: Je weet nooit. En ja, het kan alle kanten uit natuurlijk.
0: Hebben er weinig invloed op. Hè?
1: Dus. Gelukkig niet.
0: Nee.
1: Ik zou dat niet willen. Dat zou ik echt niet willen. Nee, ik zou er geen... Ik ben blij dat ik geen... Ja, tuurlijk heb je wel een beetje invloed op radio.
0: Ja.
1: Met de radio en met het maken van platen. Dat zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat je hebt best wel wat invloed op het maken van platen en dat soort dingen. En op het draaien van platen op de radio. Maar tegenwoordig... Het is minder dan tegenwoordig, laat ik het zo stellen.
0: Ja.
1: Dus vroeger was dat veel, had je dat veel meer. Misschien nog iets heel anders, want op de televisie natuurlijk starten er allerlei programma's. Morgen onder andere I've Got The Music In Me is weer terug. En ook ja, een beetje een interviewprogramma waarvan ik vind... dat is het interviewprogramma van... waarin dingen dus interviews geeft. Hoe heet dat? Kom op. Wilfred Tené. Dat is even zijn naam kwijt.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij heeft nou bijvoorbeeld... hij ontvangt nou Natasja en René Froh. Ik weet het niet.
0: Ik heb al een aflevering gezien, maar ik vind het een beetje te tam.
1: Weet je wat ik dingen vind? Hij probeert in mijn ogen bijvoorbeeld dingen na te doen als dat programma van Bo. Maar wat Bo deed was ook weer een kopie van Villa Velderhof eigenlijk. Ja. En wat Villa Velderhof deed, dat proberen ze een beetje te doen. En ja, ik vind juist Villa Velderhof was gewoon goed. En de anderen zijn eigenlijk een beetje... Hoe zeg je dat? Goedkope kopieën vind ik het eigenlijk. Maar dat is persoonlijk. Dan hebben we natuurlijk nog BNB Vol Liefde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik blijf het leuk vinden om te kijken. Lekker achterover liggen. Lekker niet nadenken. En dan genieten van BNB Vol Liefde. En geloof mij, maar er is weer aardig wat aan de hand.
0: Er is wel weer het nodige aan de hand.
1: Oh ja, zeker. Ja, ja, maar jij kijkt het niet.
0: Nee, ik kijk het niet. Nee, ik
1: vind
0: het niks.
1: Waarom vind je het niks?
0: Waarom niet? Nou,
1: Waarom niet? Er zit natuurlijk altijd een gedachte achter.
0: Ja, nee. Het is niks voor mij. Dus, ja.
1: En trouwens, ook misschien wel leuk. Bij de NPO start op maandag na de vakantieman. Start ook Triviant. Het is een... Ja, hij is veranderd. Want het was vroeger ook op tv. Maar het is nou wel veranderd. Dus ik ben benieuwd. Triviant start maandag om iets voor 9:30. Start Triviant ook op de tv. Dus er is aardig wat programma's. En er komt aardig wat leuke... nieuwe programma's komen erbij. En ja, goed, je moet gewoon maar gaan kijken. Dan kom je er wel achter. En we zijn er bijnaast natuurlijk ook weer. Dus ook dat kun je gaan kijken. Dus ik zou zeggen, ga weer eens lekker kijken als je lekker gewoon wil genieten. En vooral niet te lang buiten blijven, maar ook vaak even binnen gaan zitten. Of heel erg in de schaduw.
0: Als het in ieder geval te doen is. Hè?
1: Want het wordt weer super bloedheet.
0: Ja, klopt.

0: Ja, joh. Please let me be misunderstood natuurlijk. Maar in dit geval uit het Spaanse schaap. Arie Balk. Hij was gisteren nog op tv zelfs. Te zien trouwens, want dat is eigenlijk Ton Kas. Die je hoorde. In mijn ogen kun je zien wat ik bedoel. Uit het Spaanse schaap. Echt geniaal, die tracks allemaal. Wel eens wat vaker van het schaap laten horen. Want er zitten echt geniale tracks bij. En geniale covers. En je hebt bijvoorbeeld ook Thriller. En zo gaat het door. Er zijn echt verschillende versies die ze gemaakt van allerlei bekende nummers. En die dan naar een Nederlandse vertaling gemaakt. Of helemaal compleet veranderd. En ja, ik vind dat leuk, dit soort dingetjes. Dat maakt het alleen maar mooi. En geeft ook leuke tijd. En geeft ook een beetje de sfeer van hoe wij onszelf voelen. Want we hebben een soort in Nederland volgens mij op dit moment een soort Spaanse tropen hebben we. We moeten ons Spaans voelen, maar laten we het daarop houden in ieder geval. Ja, dat is het gekke leven.
1: Maar we blijven wel lekker Nederlands praten.
0: Ja, maar dat is wel het gekke leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Hier is Rob de Nijs.
1: Leuk bruggetje trouwens. Ja.

0: Eind juli verschenen dit, de nieuwe single van Iris Penning was dit. Met Tussendoor. We draaien het zo even tussendoor, hè? Ja.
1: Ja, je draait zoiets. Het tussendoor en je draait het tussendoor en je draait het nog een keer tussendoor.
0: En draait het nog een keertje tussendoor.
1: Zoiets toch?
0: Ja, ja, zo is het.
1: Ja? We gooien het er tussendoor.
0: Ja, we gooien het er gewoon tussendoor, joh.
1: Wat een onzinuitspraak dit. Oh man.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja, is nuttige informatie dit, hè? Leerzaam programma.
1: Nou, beter genuttigde informatie.
0: Wat?
1: Genuttigde informatie.
0: Genuttigde informatie.
1: Ja, ik vind dat wel een mooi woord, ja.
0: Ik kan deze informatie ook nuttigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tijd voor.
0: Smaakt, dat weet ik niet, maar goed.
1: Tijd voor files, want die zijn er ook. En zeker op zwarte zaterdagen. Dus dat is altijd
0: dat
1: in de zomer.
0: Dat was vorige week, hè? Zaterdag.
1: Ja, zeggen het. Ja. Ik denk dat er nog veel meer files aan gaan komen de komende dagen.
0: Ik denk het ook wel, ja. Want je hebt de nodige wegwerkzaamheden in Nederland.
1: Dan hadden we een compleet blokje kunnen doen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan hadden we eens verkeersinformatie.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, en dat is André van Duin. Daarna Kinderen voor Kinderen. En dan die van Sylvia Millekamp. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: We gaan het tweede draaien. Sylvia Millekamp onderweg, ook over files. Maar eerst Kinderen voor Kinderen. Die gaat ook over files. Ja.

0: Ik moet altijd lachen met hem. Ik moet altijd lachen, want jij zat al te knipperen en te knipperen en te knipperen met jou, met de fader. Maar
1: nee, ik wist dat er nog wat aankwam.
0: Maar ik weet, bij dit nummer weet ik het uit mijn hoofd. Ik hoef daar niet eens over na te denken, want zij doet hetzelfde als bij Nena's 99 Love Ballons. Ja. Zij doet hetzelfde bij dit nummer.
1: Ja, klopt. Hey, we hebben er nog twee en dan nog drie. Misschien halen we nog Cory Brokker. Kunnen we misschien nog draaien als afsluiter. Maar we hebben er nog in ieder geval twee.
0: Nou, laten we die maar doen dan, hè? Dus, laat maar lopen.
1: Alvast bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Want wij komen er niet meer tussen. Jij gaat nog eventjes...
0: Ja hoor, ik ben er zo meteen nog voor twee uurtjes.
1: Ja, is een nieuwe single van Armin van Buren.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hip hoi, we mogen weer.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Goedemiddag, daar zijn we weer.
4: Ja, we mogen weer. Hè?
3: We mogen weer. Nou, je hoort hem al, dat is Arie.
4: Ja, en je hoorde haar ook al, dat is Mieke. Het programma In de Moed, elke maandagmiddag van 1 tot 3 uur.
3: Ja, dankjewel. En deze keer zijn we in de moed voor I Love Music. Want als we dat niet zouden doen, dan zaten we nu gewoon thuis een boek te lezen of zo.
4: Of op het zwembad.
3: Of op het zwembad, ja, het is nog steeds,
4: kan zomaar gebeuren.
3: Steeds mooi weer. Nou, lukt het niet om vandaag te luisteren, kunt u ook nog op de donderdagavond luisteren. Van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds op 106.2 ORTS of op DAB+. Nou, het programma heet I Love Music. Dus waar kunnen we dan beter mee beginnen dan met deze?
4: Deze?
3: Ja.

0: Ja, ik ben de soulman en jij bent de soulvrouw, hè?
1: Ja.
0: Ja, houden we van.
1: Nou, echt wel. Inclusief toen de kleding trouwens, ja. waar je pijpen zijn.
0: Ja,
1: ook.
0: Oh, die soulbroeken, heerlijk.
1: Dat blijft terugkomen. Nou, ik begrijp het allemaal wat we het over hebben. I'm a soul man, I'm a soul woman. Maar dit waren Sam en Dave. En daarvoor The OJ's met I Love Music.
0: En met deze volgende plaat, alles al door dat de tijden gingen veranderen. Wij gingen weg om 7 uur en hier gaan ze om 11 uur weg.
1: Ja, of later.

0: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Goedemiddag.
2: En dat waren Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't Nothing Like The Real Thing. En daarvoor In The Midnight Hour, Wilson Pickett. En deze Everlasting Love, die nou gaat komen, daar hangt me iets bij, The Voice.

0: Dat vond ik vroeger al zo leuk van die programma's.
1: Top op?
0: Denk je, ja, ook top op. Ja, nog zo'n programma, dan stond er meestal twee rijen tegenover elkaar. En dan deden een vrouw en een man altijd daar doorheen pasjes. En dan kwam de volgende. Ik heb geen idee. Ik weet niet meer welke. Maar was wel dit soort muziek.
1: Ja,
0: geweldig. Maar, Boogie Nights, heerlijk. Earth, Wind and Fire. En daarvoor Everlasting Love, Carl Carlton. En nu krijgen ze twee keer achter elkaar. Deze vier mannen. Vier toppers.

0: Je hoorde de Four Tops. En achterin volgens I Can't Help Myself en Reach Out.
1: Zomaar in één keer.
0: Zomaar in één keer.
1: En we hebben een nieuwe jingle.

0: Ja, hey, zei hij. I feel good, James Brown. En daarvoor een hele lange tekst. I'm gonna give you an offer you can't refuse. Van Jimmy Helms.
1: Hartstikke bedankt.
0: Helms. Dat hadden wij vroeger, daar kon je van alles kopen. Maar als je een eigen zaak had.
1: Mm-mm.
0: Maar wij hadden, in de familie had iedereen zogenaamd een eigen
1: zogenaamd een eigen zaak.
0: Dus we konden daar net zoiets als de Marco tegenwoordig.
1: Ja, ja. En elke keer als er iemand wegging, zei je bedankt, merci, merci.
0: Ja, merci, merci. Merci, merci. Merci.

0: Mary Wells, My Guy. En daarvoor Marvin Gaye met Mercy, Mercy Me. Nou, dat is denk ik haar schuld dat we al zo lang mooi weer hebben.
1: Ja, en we zitten er nog steeds op te wachten.
0: Ja.
1: En het blijft maar niet komen.
0: Nee.
1: Lekker terug in de tijd.

0: The Chains of Fools.
1: Ja, je had geding, geding, geding. En dit
0: bijna,
1: is...
0: Ja.
1: Keting, keting, keting.
0: Keting.
1: Oftewel, chain, chain, chain. Aretha Franklin. En daarvoor I Can Stand the Rain en Peoples. Peoples. Was het ook met Fred Flintstone en Pebbles?
0: Pebbles, ja.
1: Pebbles. Nou, ja.
0: Wilma! Hoop ik die zeg!
1: Zoiets.
0: Nou, zullen we het laten rekenen?
1: Misschien helpt het.
0: Als je nou allemaal eventjes die luistert.
1: Verzoeken we de goden?
0: Ja, iedereen die luistert, dan nou even gaan dansen. Misschien lukt het.
1: Ja.
0: Waar hebben we het over? Ja, hierover.

0: Ja, rainy night in Georgia. Of misschien rainy night in Oostenrijk. Je zou het hebben. Zomer, nou, misschien. Moet het wel een beetje iets meer regenen dan die paar druppeltjes die we nou gisteren...
1: Ja,
0: het
1: moet wel iets meer.
0: Gisteren was ook helemaal niks.
1: Helemaal niks.
0: Maar dit was in ieder geval Brooke Benton. En de volgende is denk ik Jimmy Ruffin.
1: Nee, helaas. Nee, die moet ik even op gaan zoeken.
0: Oh, die moet je op gaan zoeken.
1: Ja, maar ik
0: is dat
1: pak...
0: gewoon het oude liedje zeker weer?
1: Ja, zeker het oude liedje. Oude liedje. We weer hetzelfde oude liedje. Maar ik ga naar nummer 35. Timmy Thomas. And Why Can We Live Together?
0: Oké, ook goed.
1: Komt-ie. Hij is onderweg, hoor. Toch?
0: Toch. Of zie je ruzie?
1: Daar is hij. Hij moest nog even kloppen voordat hij binnenkwam.

0: Ja, techniek staat voor niets. Alleen het ging even mis.
1: Ja.
0: We zijn eventjes geëindigd met onze Timmy Thomas. Why can't we live together? Want het nummer wat eigenlijk had gemoeten. Nou ja, ik zei het al. Hetzelfde liedje weer. Het is weer hetzelfde liedje.
1: Ja,
0: de techniek.
1: We blijven het zingen. Dus maar ik was te langzaam het zoeken. Ja, kan gebeuren.
0: Nee. En, stond er niet goed op. Ja, dat kan ook.
1: En we hebben hem niet dus.
0: Nee. Dus we gaan gewoon verder met deze.

0: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
1: Cool in the Gang met het mooie nummer Cherish. En daarvoor Jimmy Ruffin met What Becomes of the Broken Hearted. Tijd voor ons zorgmomentje. Stichting Social Catering is op zoek naar betrokken vrijwilligers voor Route Oosterhout. Heb jij een ochtendbeweeg tijd en een warm hart voor ouderen? Dan kun je echt iets betekenen. Je brengt niet alleen een vers bereide gekoelde maaltijd, maar ook een glimlach, een praatje en een moment van aandacht. Voor veel mensen is jouw bezoek het hoogtepunt van de dag. Wanneer kun je meehelpen? Op maandag, woensdag en of vrijdagochtend tussen 9 uur en 12 uur. En wat ga je doen? Ja, je bezorgt maaltijden aan huis bij ouderen. En het is natuurlijk wel handig als je dan een auto hebt. En wat krijg je ervoor terug? Dankbaarheid, mooie ontmoetingen, goede kilometervergoeding. En zeg je van, nou, dat lijkt me wel wat. Dan kan je eventueel mailen naar info@stichtingsocialcatering.nl. Ik herhaal, info@stichtingsocialcatering.nl. En wat waarschijnlijk gemakkelijker is, je kan ook bellen en dat is 085-488-2629. Ik herhaal 085-488-2629. Ze zeggen, nou, ik heb nog tijd open. Over, ik heb een auto met een aardige kofferruimte. Dat is ook wel handig natuurlijk. Als ik de maaltijd in
2: de
1: kijkt.
2: De bank plat gooien.
1: De bank plat gooien, dat kan ook. En dan ja, kunt u toch als vrijwilliger aan de gang. En dat weet ik wel zeker. Het wordt heel dankbaar aangenomen. We gaan verder met ons programma In de Mood. Deze keer zijn we in de mood voor I Love Music.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Move on up, Curtis Mayfield. En daarvoor Rescue Me, Fontella Bass. En ik slak het dan goed zeggen, geen Fontanella. Fontella Bass.
2: Ja, het is helemaal mag, hè.
3: Zullen we maar?
1: Het is goed.

0: One Fine Day, nou dat is natuurlijk altijd de maandagmiddag, van de Chiffons en daarvoor de Tears of a Clown, Smokey Robinson en The Miracles. En de volgende is ook uit een film, Dirty Dancing.
1: Ja, het is te hopen dat Ad nou niet meeluistert. Do you love me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can

0: En als ze dan vragen, welke film heb je gezien?
1: Elvis Presley.
0: Dan zouden ze zeggen, nou, ik heb geen idee.
1: Geen idee,
0: want ik heb zitten slapen. Echt niet. Saturday Night at the Movies.
1: Ik dacht, dat komt heel iets anders.
0: Van de Drifters. Hey, ze zitten huggen en kissing in de back row. Van de movies. Nou, en dan vroegen, do you love me? Ja, dan vragen ze dan natuurlijk. En dan zegt ze, ja. En hij denkt, echt niet. Van de Contours. En wat doet ze dan? Gillen.

feel love.

0: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Ja, je krijgt gelijk zin om weer naar een discotheek te gaan.
2: Ja.
1: Tenminste, van toen, hè. Denk niet. We zijn er.
2: Ja, er zijn er waarschijnlijk nog wel een paar, maar...
1: Ja, niet veel meer.
2: Die muziek vinden wij niet zo mooi.
1: Denk zeg het maar. Ook niet. Dit was You To Me Are Everything, The Real Thing en daarvoor Shout met Isley Brothers. En het is ook zo mooi. Ja, ze zijn allemaal mooi vandaag.
2: Ja, ik vind het wel.
1: Ja. Daarom houden we er ook zo van.
2: Ja, inderdaad.

0: Weet jij wie het was?
1: Ja, hoe is dat, lady?
0: Nou.
1: Mieke. Die presenteert in de moed op de maandagmiddag van 1 tot 3. Ja. En daar luister je vandaag natuurlijk naar.
0: En Arie natuurlijk, maar ja, dat is geen lady.
1: Gelukkig niet. Nee, zo bedoel ik het niet.
0: Het werd gezongen door de Isley Brothers. En daarvoor Where Did Our Love Go? The Supremes. Kijk uit.
1: Ja, houd hem tegen.
0: Ja.

Ja, ze blijft maar doorzingen. Dus ze dachten van, nou, die 6:36 halen we wat vanaf. Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy. En daarvoor, Hold Back, I'm Coming, The Tramps. Het is toch een schande, hè?

0: Ja, dat is alweer de eindtune van het programma In de Mood. Deze keer waren we in de mood voor I Love Music. En nu hoorden ze juist nog It's a Shame van de Spinners. En The Beat Goes On.
1: Ja, ook. Wij vonden het heel gezellig. De muziek althans. Ja. Want we kunnen jullie niet zien.
0: Nee, we kunnen jullie niet zien.
1: Dus wij vonden het gezellig. En ik hoop dat jullie het ook gezellig hebben gevonden. Ik denk het wel.
0: En we eindigden met And The Beat Goes On. En we begonnen I Love Music. En volgende week gaat de beat weer verder.
1: Ja, zeker te weten.
0: Zeker weten. Bedankt
1: dus
0: voor het luisteren.
1: 1 en 3 uur.
0: Ja, 1 en 3 uur. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. En nog een fijne zonnige week werd het weer, hè?
1: Ja, weer over de 30 graden. Ja, ik vind het heel lekker. Ik vind het heel leuk. Ik heb een beetje medelijden met de boeren en met de scheepvaart.
0: Zeker weten. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Doei!
1: De volgende. Houdoe!

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Paradius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Dat was omdat de winter nog zo ver weg is. Summertime. En dan nu iets heel anders. Een liedje over een onderwerp dat misschien wel het oudste onderwerp ter wereld is. De liefde. Gilbert van Koten zingt I'll Catch Your Cold.

0: Summertime was dat. Summertime betekent lente of zoiets. Weet ik veel. Ik ben niet zo goed in metalen. Hè? Frans kent mij wel, maar ik ken Frans niet. Hè? Ja. Wat krijgen we nou, Atje? Hé, hey, Atje! Ja, Atje is onze technicus, mensen. Atje ziet er niet uit. Hé, hey, Atje! Misschien kou gevat? Reeds! Ja. Catch your cold, binnengekomen op 4 met stip. Nieuw coat, hè? I'll catch your cold!
1: Summertime, kwart van 1 s'nachts, maar goed. Even kijken hoor. Ja, waar heb ik het nou? Oh ja, hier. Ja, ik weet niet hoor. Misschien moet ik nog een paar keer horen. Kan wel, maar ja. Nou, ik heb eigenlijk nog geen afrondidee. Of misschien jullie wel. Even luisteren dus maar. Randy Koten en het nummer heet I'll Catch You Cold.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Paradius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

spin zit in zijn web. En hij hoort een merkwaardig gezoem. En de spin denkt... Het gezoem wordt iets luider. En de spin denkt iets luider. Ze spin, hè? Geen papegaai, denk ik dan. Het gezoem wordt overdoofd. En de spin denkt... Dit wordt de grootste vlieg die ik ooit in mijn web gevangen heb. Hij kon ook niet weten dat het een stofzuiger was.

0: stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En de spin die veegt het stof uit zijn ogen, en die strekt zijn poten, prikt zich aan een punaise die gisteren moet zijn opgezogen. En gaat op zoek naar een hoesbonbon die eergisteren moet zijn opgezogen. En hij komt terecht in een klein tunneltje. En bij iedere hoesbui stoot hij zijn kop tegen de bovenkant van het tunneltje. En rolt door met effect. Topspin. En opeens ziet hij aan het eind van de tunnel een flintertje licht. Hij begint iets harder te lopen. Het licht wordt steeds feller. Hij zet het op een holle. Het licht wordt daglicht. Hij sprint naar het eind van de tunnel. Hij ruikt de buitenlucht. Hij holt zo hard hij kan. Hij is bijna buiten. Klik. Stof, zei gij. En tot stof zult gij wederkeren. En dit ritueel herhaalt zich dag in dag uit. En op zekere dag, klik, voelt hij naast zich en... Een spin. Een vrouwtjespin. Een spinet. En hij zegt tegen haar... Volg mij. Ik breng jou door de tunnel der liefde. Naar het licht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En ze loopt achter hem aan. En het is klik. En die vrouw die vangt die klap op. Niet één keer, maar elke keer. Oh, vangt zij die klap op. En na een stuk of 12 keer zegt ze tegen die man. Mag ik misschien alsjeblieft ook eens een keer voorop lopen?
1: Nee, helemaal niet nodig, zegt die man. Ben je gek? Daar moet je een kerel voor zijn en dat ben ik nu eenmaal. Dus laat mij nou maar voorop lopen.
0: Maar dat vrouwtje, dat pikt dat mannetjesgedrag niet langer. Die gooit het bijltje er maar neer. Zoals je weet hebben spinnen hier een heel klein bijltje. Gooit ze er maar neer. Dat hebben ze om als ze in hun eigen web gevangen zitten... zich een weg naar buiten te kunnen hakken. En de vrouw loopt voorop, de man erachteraan en het is klik. En die man die vangt die klap op en die zegt... Oké, laten we naast elkaar gaan lopen. Die had het na één keer al in de gaten. En, hè? Ja. Graag gedaan, Frits. En, vond hij leuk. En, ja, hij voelt natuurlijk de hete adem van de consumentenvrouw al in zijn nek. Want waarom moet dat een consumentenman zijn? Wat is het eigenlijk voor flauwekul, zeg? Ha, tuurlijk. En op zekere dag is het klik-klik, morrel-morrel. Licht. De beide spinnen klampen zich krampachtig aan de binnenkant van de stofzak vast. Deze wordt tegen de muur leeggeschud. Klik-klik, donker. En een ruimte. Opgelucht kunnen de licht-astmatische spinnen ademhalen. En ze besluiten samen een gezin te stichten. En met hun kinderen gaan ze dag in dag uit die tunnel in. En s'avonds voor het slapen gaan zegt die vader tegen die kindertjes... Eens in de zoveel tijd. Hoor je klik-klik, morrel-morrel. Dan moet je je verschrikkelijk goed vasthouden. Anders kom je in de hel. En die kinderen s'avonds voor het slapen gaan... dat we toch maar vooral vasthoudend mogen zijn. Omdat we anders in de hel terechtkomen. En die vader denkt... Maar op zekere dag, klik, klik, morrel, morrel. Kietelt er bij even die kleine spinnetjes een haar onder zijn oksel. En hij is zo slap van het lachen dat hij zich niet vast kan houden. En stort in de hel. En s'avonds al die kleine spinnen dat we toch maar nooit zullen lachen. Omdat we anders in de hel terechtkomen. Maar je moet het zelf weten, hoor. Dan maak het maar erger dan het al is. Doe maar, toch? Ik zal wel voor jullie bidden. Maar na een paar dagen... kruipt daar een spinnetje die stofzak binnen en zegt... wat van die hel is allemaal flauwkul. Dat licht daar is precies hetzelfde licht als aan het einde van de tunnel. Je moet gewoon loslaten en dan kan je webben spinnen en vliegen vangen. En die vader snoert hem de mond. En hij roept gevaarlijke Oosterse praatjes. Die dienen wij geen enkele aandacht aan te besteden aan dit soort obscurantistische flauwkul. Als we dit soort dingen voor waar gaan nemen, komen we nooit aan het einde van de tunnel. En die kleine roept, toch is het zo. Oh ja, zei die vader, ja. Toch laat ik de volgende keer weer los. Dan zal ik ervoor zorgen dat je niet eens vast kan houden. Leg je pootjes maar op de tafel. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. La, la, la, la, la. Klik, klik, morrel, morrel. En dan gaat hij voor de tweede keer naar de hel. En s'avonds al die kleine spinnen voor het slapen gaan. Zo dankbaar dat we onze pootjes nog hebben. Om ze te kunnen vouwen. Maar na een paar dagen rolt daar een spinnetje zonder pootjes die stofzak binnen. En zegt, toch is het zo. En die vader denkt, stom dat ik zijn tong niet heb uitgerukt. Stom dat ik hem niet gekruisigd heb. Stom dat ik hem niet op de brandstapel heb gezet. Stom dat ik hem niet met zijn poepert op een vlijmscherpe paal heb geplant. Stom dat ik hem niet met het zwaard verdeld heb. Stom dat ik geen uitgehongerde rat in een kooitje zonder bodem op zijn buik heb gezet. En hij loopt naar voren en zegt tegen die kleine spinnetjes, wie van jullie hier in deze muffe stofzak heeft het gevoel dat die kleine gelijk heeft? En al die pootjes gaan omhoog, allemaal voor de laatste keer. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. En dan klik, klik. Morrel, morrel. Naar het licht waar je webben kan spinnen, vliegen kan vervangen. Als je pootjes had gehad. En nu nog vandaag de dag staat in een pretpark voor spinnen die oude stofzuiger. En spinnetjes van het Spinoza Lyceum worden er langs geleid door leiders en leidsters. En die leggen uit dat vroeger in die stofzak een spinnenkolonie huisde. Die dag dat je helemaal door die slang moest lopen om bij het licht te komen, terwijl je simpel moest wachten en op tijd loslaat. Kleine spinnen moeten lachen dat je zo bekrompen kunt zijn dat je denkt dat je de smalle weg moet kiezen, terwijl de brede daar toch immers voor je open ligt. Dan krijgen ze allemaal een suikerspin en dan gaan ze naar huis. En in die stofzak bleef achter stoffelijke resten van wat eens was. Behoudzucht. Vasthoudendheid. En handhaverij. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in een stoel te krijgen, maar het weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover.
2: Uur na uur

Ja, namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Met op de chat Mieke en mijzelf. En op Facebook natuurlijk onder andere Jolanda en Linda. Dus ja, in ieder geval, die zitten sowieso te luisteren en wordt hey, vakantieganger, zegt ja. Komt binnenkort nog een vakantie aan, Mieke, dus hou jezelf vast. Oh, we begonnen met Inner Circle and Sweat. Alalalala. Girl, I wanna make you sweat. Ja, ik weet het niet hoor. Maar het is wel zweten in ieder geval. En heerlijke muziek sowieso onderweg. Straks natuurlijk die meezingers, want die heb ik ook voor je. Rond de klok van 12:30 en natuurlijk een hele hoop nieuwe platen ook, die liggen al klaar. En ik heb een hele leuke nieuwe zometeen al voor je en ja, gewoon lekker. Mocht je nog een bezoekplaat hebben, dan mag je die altijd indienen natuurlijk. En ik draai met plezier voor je. En ik moest André feliciteren van Mieke. Oh ja! Jij was jarig! Ja! Dat is waar! Ja, ik moet me eigenlijk schamen, ja. Ja. Ga ik nog goed met hem maken? Dan ga ik hem nog even goed met hem maken. Ga hem direct even knuffelen en zo, dat soort dingen. En, ja. Oh, drijf je toch, wordt er gezegd. Ja, maar dat kan gebeuren. Oh, wat slecht voor mij. Ja, dit is slecht, ja. Maar goed, wat ik al zei, natuurlijk ook nieuwe muziek. Het is lekker, hoor. Deze is echt ontzettend lekker. Want hier is de nieuwe Sophie Ellis Baxter, Nile Rodgers en Disco Bambino. Dancing Without You.

fouter kan niet, zeggen ze wel eens. Nou ja, goed, ja, ja, dat ligt eraan, ja. Ja, het ligt eraan. Ja, deze dames die scoorden eigenlijk twee gigantische hits achter elkaar. Het begon met de nummer 1 hit, Yes Sir, I Can Boogie. Daarna volgde de tweede nummer 1 hit, die hoorde je net. En Sorry I'm a Lady van Bakker. En daarvoor ook nog Disco Bambino. Samen met Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter. Hun nieuwe single die heet Dancing Without You. Ja, ik vind hem lekker hoor. Doen we die andere dan ook nog even? Ja, doen we die ook nog even van Bakker aan. Waarom ook niet? Ja, dat doen heel veel mensen ook, dat hijgen nu. Maar heeft meer te maken met het feit dat het buiten veel te warm is. Dat heet dan niet meer hijgen, maar dat heet dan puffen. Laten we het daarop houden, ja. Alhoewel, dan ga je onmiddellijk denken dat de vrouw dan zwanger is, hoor. Nee. Ja.

teaspoon en seks al een biertje. Ik dacht, ik was toch bezig met allerlei gekke dingen. Als je dan deze soort platen ook noemt, gaat yes sir, I can boogie. Ja, ja. En dan een seks on the beach. Nou ja, goed, het is ook een drankje trouwens. Hè. Dus, er zijn mensen bij die vinden dat heel lekker. En die vinden ook seks on the beach heel lekker. David Bowie deed dat ook in de videoclip China Girl. Was het heel duidelijk te zien dat daar seks op de beach was. Vandaar dat die plaat weer verboden werd. In, bij MTV onder andere om te draaien. Want het preutse Amerika, wat ze niet zijn, die vond dat dat niet kon. Ja, ja. Dus ja, en toen werd de videoclip dus niet uitgezonden bij MTV. En werd het alleen maar een nog groot rit voor David Bowie. Ja, oh, dat remt ook nog, ja. Maar er zijn ook mensen bij die houden niet van dat soort dingen, maar die houden wel van hele andere dingen. Die houden wel van deze. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Ik hou van elke muziekstijl. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Dat is zeker.

Ja, ik kon het niet laten. Daar is Five met Everybody Get Up. Er zit namelijk dezelfde beat, hetzelfde loopje in van I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Ja, dan kan ik niet laten om die twee achter elkaar te pushen. Laten we wel eens. Heerlijk dit soort dingetjes. Everybody Get Up, dus van Five. En natuurlijk niet te vergeten, er gaat ook nog het origineel natuurlijk. Joan Jett en de Blackhearts. Het is 2:02 geworden hier bij Roos Radio. Tijd nu voor die twee meezingers. En ja, eentje die had ik nog beloofd in de Roos Express om te draaien. Dus ja, doen we die toch ook? Ja, vind ik wel. Doen we die ook? Vind ik wel. Want dan was ik een toetje.

Nou, Jolanda was aan het jumpen, dus ik had zoiets van, nou, nog eentje dan. Doen we er nog maar eentje. Je hoorde trouwens dan net ook nog K3 dus en mama. Die hoor je nu. Maar de liefdeskapitein en natuurlijk ook nog de cast van het Spaanse schaap hoorde je met RS2, oftewel RS2.

Ik heb gedanst, ja. Ik heb in de studio... Ja, ik dans door de studio en ik vind dit zo leuk. En ik vind het zo'n geweldig goede plaat van K3. Echt waar, ik ben het serieus. Ik was niet van de nieuwe K3. Maar ja, deze K3 hebben het... Ze hebben het voor elkaar. Ze hebben echt nu een leuke plaat uitgebracht. En ik hoop inderdaad dat het de zomerhit wordt van... In dingen natuurlijk in België. Maar ja, goed. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Het kan komen. Dus, en Linda die houdt het allemaal volgens mij ook heel goed in de gaten voor ons. Ja, ik denk dat ze het doet. Zo, weet je. Ik denk dat het tijd is om even wat uit te gaan blazen. Ja, even uitblazen. Even de rust nemen en dan lekker even kunnen uitblazen. Even twee lekkere rustige platen. Waarvan deze er eentje is. Simply Red. It's for your babies.

Als je het hebt over een van mijn favoriete hot chocolate platen, dan moet ik toch heel eerlijk zijn, dan is deze het wel. En welke dat ik ook heel mooi vind, is I'll Put You Together Again. Die vind ik ook erg mooi, maar deze jaar. Hier zit iets in deze plaat. En er is net of dat er iets in mij iets doet van, hey, hij heeft het over the other side of life. En over aliens en zo. En dan denk ik zo van, die bestaan niet. Maar als je dan deze plaat hoort, dan is net dat hij aan het communiceren is met een alien. Ik vind het wel heel bijzonder dit hoor. Ja, ja, dat doet me toch wel. Ja, ik weet het niet. Bij deze plaats vind ik het echt mooi. Deze zegt ook Linda. En je had natuurlijk ook nog Simply Red. Met het ontzettend mooie For Your Babies. De single komt uit de jaren 90. Begin van de jaren 90 wel zo. En eigenlijk jammer dat het nooit echt een hele grote hit is geworden. Want hij is echt knijter mooi. Zo, we gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor je. Ik dacht eerst, ik draai de gewone, maar ik had zoiets van, nou, deze hoor je nooit op de radio ook. Dus ik doe hem samen met Wu-Tang Clan in dit geval. It's Texas. It's Say What You Want. All day. Every day. En daarmee zeg ik tot zometeen naar het nieuws, met nog heel veel meer.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90, toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde daarin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Don't You Worry About A Thing was de eerste plaat in de tweede uur van deze Saturday's Music and More op deze zaterdag 8 augustus alweer van het jaar 2026. En lekker hè, deze zomer. Het is wel een pittige zomer. Pittig heet. Voor mij mag het iets minder warm zijn. Daar ben ik dan wel weer een voorstander van. Maar ja, goed, de een die vindt dit en de een vindt dat en de ander vindt weer dat het weer niet warm genoeg is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval begon het dus met Don't You Worry About A Thing van Incognito. Oorspronkelijk samen met Jocelyn Brown, trouwens moet ik er even bij zeggen. Oorspronkelijk is het van Stevie Wonder. En ja, goed, ze hebben er zo een eigen versie van gemaakt. En eigenlijk is deze net zo leuk. Lekker een beetje dat zomerse gevoel erin. Goed, welkom terug dus. Straks weer om 2:30 weer twee meezingers. Mocht je zoiets hebben van, ik wil wel die plaat horen. Of ik wil met die meezingen. Nederlandstalig dan wel te verstaan natuurlijk. Of Vlaamstalig mag ook. Dan geef je even naar me door en ik draai met plezier voor je. En mocht je nog een ander verzoekje hebben, mag natuurlijk altijd ingediend worden. Zoals je weet draai ik ook al nieuwe muziek. Kleine waarschuwing voor degene die zijn koptelefoon wat harder heeft staan. Dit is een beetje stevig. Maar ik vind hem zo goed. Ik heb hem al een aantal keren zitten luisteren. En ik vind hem echt ook geweldig. Dan straks had je de disco van Sophie Ellis Baxter, die ik geweldig vind. En nou de nieuwe Nickelback. Die heet Rattle the Cage. Dit is ook steengoed. Maar voor degene die van wat harde, niet van zulke harde muziek houden. Kleine waarschuwing, zet je koptelefoon wat zachter. Er komt zo meteen nog veel meer leuke muziek. Andere muziek, laat ik daar houden.

0: De basis voor de rockplaat, die lag er. Je hoorde Nickelback als eerste met de nieuwe single. Die heette Rattle the Cage. Is echt steviger dan het gemiddelde Nickelback spul. Wat iedereen natuurlijk wel hoort. Maar dit is echt het stevigere werk van hun. En ik vind het een goede single. Rattle the Cage achteraan. Born to Run van Bruce Springsteen. Om het al een beetje in te dammen. Want het is natuurlijk allemaal redelijk stevig. En PA die kwam met een verzoekje op de chat. Nou ja, goed. Doen we dat toch? We gaan even terug naar de jaren 70. Scoorden een grote hit met Take to the Mountains. En zo heette het album ook. En daar stond ook deze single op. Go North, hier is Richard Barnes.
1: I'm

zo lekker, dit soort nummers. Richard Marx en Endless Summer Nights. Nou ja, goed, die Summer Nights, die hebben we ondertussen wel best wel wat gehad. En dan is het best wel warm in Nederland. Maar ja, wie weet, we raken er een beetje naar gewend, heb ik het idee. Dat in mijn ogen dan wel te verstaan. Summer Nights. En daarvoor ook nog natuurlijk Richard Barnes, die speciaal voor PA draaide. Zo mooi zegt hij. En Go North heette die van Richard Barnes. Take to the Mountains was zijn grootste hit. Maar hij maakte dus ook deze single onder andere. En het blijft al heel inderdaad. Ik ben het met PA eens. Heel mooi. Van de Endless Summer Nights.

Albano en Romina Power. En ja, goed, dit is toch lekkere muziek, dat Italiaanse en dan dat zomerse gevoel erbij. Heerlijk vind ik dit om te draaien. En natuurlijk niet te vergeten hoor je ook nog Ricci e Polvori. En het ontzettend lekkere Maria. Je blijft het meeblergen, dit soort dingen. Ja, ik vind het lekker. Ik vind ze helemaal lekker. Maar goed, tijd voor de twee meezingers. Ik had zoiets van, nou, die houden ook nog even met een zonnetje. Ja. Zometeen André van Duin en ik weet dat ik daar absoluut Jolanda een plezier mee doe. Maar nu eerst deze van Koos en Yvonne. Ja, toch blij.

Het leuke is dat ik dan onmiddellijk een duimpje krijg van Yolanda en een zonnetje die daar helemaal blij van wordt van deze plaat. André van Duin, hij blijft natuurlijk een plaat die je in de zomer moet draaien, laten we wel wezen. Want hij hoort bij de zomer, hij hoort bij het gevoel van alles wat erbij hoort. En ja, ik vind dit lekker. Ik heb iets met dit soort platen en ik blijf dit ook leuk vinden om te draaien en te laten horen natuurlijk sowieso ook. Maar goed, dat zit er eventjes bij mij in. Weet je wat het punt is? Soms dan ben je wel eens, dan ben je naar die platen aan het luisteren en denk je van, oh ja, dat was toch een cover. Nou, die van Koos Albers was een cover inderdaad. Let maar eens even op. Want dit was het origineel. En als we het dan toch over originele platen hebben, gaan we er toch gewoon draaien, jongens. We doen het moeilijk over. Het origineel doe ik ook nog eventjes. Je hoorde er net zomerzon, maar dit was het origineel. Het is Pussycat Smile.

Dit noemen ze nou een vergeten plaat. Nou, vergeten plaat, die heb je wel vaker. En deze is ook zo vergeten. Dit plaatje is echt, ik vind het echt, ik snap ook niet waarom dat mensen hier ooit, waarom dit niet meer op de radio komt. Ik vind het soms heel vreemd, want er zijn soms zoveel goede artiesten die dan platen maken. En deze plaat komt nooit meer op de radio. En dat vind ik zo zonde. Scritti Paletti, Oh Patty heet het nummer. En Don't Feel Sorry for Love. Nou, dan doen we dat toch niet? Nou, vind ik ook. Ik vind ook. Straks zat ik te kijken naar buiten en toen dacht ik, oh, Gordon Lightfoot. 'S Avonds zo laat, ik heb het een aantal keren gezien afgelopen week. De zon onderging. Zo mooi. De Sundown.

Nou, draaide ik George McRae en ik weet dat ik hier Linda een heel groot plezier mee doe. En er zit namelijk iets aan vast waarom dat ik George McRae draai. Het leuke is, George heeft natuurlijk, we hebben nog een andere McRae ook. En gewoon familie van George, letterlijk en figuurlijk. En die is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, ze is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, en ik kan het toch niet laten om toch ook eventjes die plaat te draaien voor je. Het is de nieuwe single van Gwen McRae. En hey, is dat familie? Ja, wel degelijk familie van George McRae. Gwen heeft een nieuwe single uit. En ja goed, dan kan ik die niet laten om die ook even naar je te laten horen. Dus de nieuwe single van Gwen McRae ga ik voor je draaien. En zometeen nog één nog even rocken nog, hè? Ja, gaan we ook nog even doen. Maar eerst nog eventjes de nieuwe single van Gwen McRae. Let even op die heet All This Love. All this-

Het is de nieuwe single van Graham McRae en die heet All This Love That I'm Giving. Nou ja, goed, ja, je kan er niks aan doen, maar dit blijft een goede plaat. Ik ga er weer uit voor deze keer en ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Rose Radio, nog heel veel meer. En ik ga je een fijn weekend wensen. En namens mij tot maandag met Kees, is de bedoeling. En dit is ICDC. Fijn weekend. En geniet er nog van. En zou ze zeggen, tot maandag of misschien tot dinsdag als het niet te warm is. Of anders tot volgende week zaterdag. De mazzels, doei!

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
0: En tot zover het nieuws.

0: zijn er weer.
1: En namens ons een hele goede avond.
0: Ja, zegt het wel. We zijn weer terug in de studio. Het is een beetje warm volgens Dave. Maar ik heb hem al een kopje koffie gegeven hoor. Dus,
1: dat maakt het niet kouder.
0: Nee, maar ja. Voordat iemand denkt van, nou, dan zal hij wel dorstig zijn. Nee hoor, het valt wel mee. Dorst niet, maar het is, de koffie die is iets warmer dan de studio hier zo. Dus ik hoop dat het een klein beetje redt voor hem.
1: Nou, en, ik hoop het
0: ja,
1: ook.
0: Ja, dat, ja nou, natuurlijk hoop je dat. Maar wat je hoorde, dat was Colton met Trapped. Ik vond het een leuke plaat en Dave vond het een heel stuk minder. Waarom weet ik niet, maar ja.
1: Ja, weet je waarom?
0: Vertel het eens, want...
1: Waarom denk je?
0: Ik zou het niet weten, ik vond het wel lekker, dus...
1: Om dit.
0: Ja, nou ja, goed. Er zijn wel meer... dat klopt, maar er zijn wel meer...
1: Het is... Kijk, als iets gejat wordt, vind ik het best, maar het moet wel mooi gedaan worden. En dit is drie keer zo goed. Colonel Abrahams, dit is gewoon distortioneel.
0: Ja, distortioneel. Nee, dat klopt. Maar ik vind dat altijd wel lekker platen, dit soort dingen. Dus ik vond Colt er ook wel wat hebben. Ondanks dat het een reprise was van een andere single en van deze dus.
1: Ja.
0: Maar desalniettemin. Maar waar luister je naar eigenlijk?
1: Dit is het origineel. Nou, waar luisteren we naar, Kees? Ja, ja, dat mag jij doen.
0: Ja, oh, dat mag ik doen.
1: Ja, ja natuurlijk. Dat zal ik bij jou toch?
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat snap ik ook wel. We gaan het weer doen. Je luistert naar Sounds and Visions.
1: Oh, het is je gelukt.
0: Ja, wel zeker. Ja. Natuurlijk, uiteraard.
1: Vind het knap.
0: Mijn stem is er weer.
1: Ja. Ja, Mieke die openen, rampen, stampen, boink, boink, boink en nog gejat ook. Ja, nou ja, het is dus dit. Ja, Mieke?
0: Ja, nee, klopt. Maar,
1: Het komt uit de jaren 80 trouwens, Colonel Abrahams.
0: Dat weet ik.
1: Dankjewel, Kees, wordt erin gezegd. En goed. Dus,
0: nou, dat graag gedaan.
1: Ja, ik vind het wel grappig hoor, Kees.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, ik zal even een muziekje bij geven.
0: Zo, was hij maar afgelopen, joh?
1: Stond ja, nee, hij was niet afgelopen.
0: Oh, was die afgelopen?
1: Andere,
0: oh,
1: ik had die andere nog erin draaien. Ja, dus ja, dus, okay. Dus dan hoort dat erbij natuurlijk, hè. Dus dan gaan we die ook nog, dan draaien we die erbij, hè. Ja,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, precies. Ik heb trouwens het thema een klein beetje ingekort dan normaal gesproken altijd wat ik doe. De reden was natuurlijk omdat we altijd het tweede deel niet meer kunnen draaien. Of we moeten hier 3 uur zitten. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar dan haal jij je bus niet en dat soort dingen allemaal.
1: Nou ja, die hoef ik vandaag gelukkig niet te halen. Dat,
0: nee,
1: dat is even lief.
0: Dat
1: Kees, ja,
0: ja, ik breng je vanavond thuis, maar dat heeft een reden.
1: Hij wilde van zijn troep af en zo.
0: Ja, precies. Ja, ik had een hele lading met laptops staan. En die wilde jij graag hebben, Dave.
1: Ja, dus, daar willen we wel wat mee. Kunnen
0: ja,
1: we
0: daar
1: wel
0: kun je
1: wel
0: wat mee. Misschien kun je de mensen mee helpen en zo. Dus,
1: dat sowieso, denk ik wel. Ik denk er wel iemand mee kan helpen, ja.
0: Ja,
1: dus,
0: daarom.
1: Gaat goed komen.
0: Daarom. Dus, daar ben ik lekker vanaf. Het werd alleen maar groter, de stapel. En het waren allemaal best wel oudjes, maar ze doen het allemaal nog. Dus,
1: ja, de stapel werd groter, zei jij.
0: Ja.
1: Ja, dat ook. Natuurlijk ook ouders en zo. En ja, dat soort dingetjes.
0: Ja, precies.
1: En,
0: daar komen ze ook vandaan. Maar ook van mezelf. Sowieso al 2. Dus ja.
1: Jolanda zegt goedenavond. Natuurlijk niet te vergeten. Zegt ook Linda goedenavond. Goedenavond, schone madame. En goedenavond, schoonheid. Want dat moet ik dan even tegen Jolanda doen natuurlijk. Hè. Kijk, schone madame is Linda.
0: Natuurlijk, uiteraard.
1: En de andere schone madame, die zit ook op de chat als Mieke. En dan mis ik nog 2 schone madammen. Rob en PJ. En dan... En het kaartje compleet.
0: Oké. Wat jij wil.
1: Dit moet hij niet horen. Nee. Nee. Alhoewel. Nee, je weet het nooit bij. Je weet het nooit bij PJ. Laat het PJ niet horen. Ja, precies, wordt er hier gezegd. Heeft hij waarschijnlijk al lang gehoord. Maar goed, dat te zeggen. Dus ja. Maar Kees.
0: We gaan weer verder.
1: Verder met muziek.
0: Precies.
1: Ah.
0: Carol G en Bruno Mars. Dit is stil.
1: Ja.
0: En toch zingen ze. Kijk, hè?
1: Ja, ze zijn wel stil. Ja. Ze zijn wel heel stil.

0: met een mooi erachteraan.
1: Oh, ik dacht dat je band...
0: zo'n saai einde.
1: Ik dacht dat je band klapte. Maar dat is dus niet het geval.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee, ik vond het zo'n saai einde. En nee, Mieke, dat kan ik helaas niet doen. Want dan ben je te laat geweest. Want vanavond was Edward er al niet meer. Dus dat kan ik helaas niet doen. Dus die van 4 uur kan ik niet meer veiligstellen, want die is al overschreven. Dus daar kan ik helaas niks meer mee doen. Dus want die wordt er continu... Even voor de duidelijkheid, ze wilden het nieuws...
1: Ja, ik wou dat zeggen. Wat,
0: zij wilden het nieuws hebben.
1: Ja.
0: Van 4 uur. Edward Niesing was het toen en die maakte blijkbaar een fout. Heb ik niet gehoord. Maar bij ons wordt het nieuws automatisch overschreven. Ieder uur wordt die overschreven namelijk. Dus helaas, Mieke, dat kan ik helaas niet voor je doen. Dat had ik net iets na 4 uur moeten weten. Dan was het geen probleem geweest. Dan had ik hem kunnen veiligstellen.
1: Dus, maakt hij een leuke fout? Of,
0: ik weet niet precies wat hij deed. Dus, dat weet ik niet zeker.
1: Dat ben je niet
0: durf gewend. Ik niet te zeggen.
1: Dan zijn we eigenlijk niet gewend van Edward Niesing. Dus, maakt hij wel eens fouten?
0: Nou. Ja, Mieke en ik zijn wel wat gewend van Edward. Ja.
1: Oké. Nou, dan, als ze het graag wilde horen, dan zal het een mooie fout zijn geweest, denk ik.
0: Ja, nee, het is een fout die ja, ik kan daar, ja, ik kan nu niks aan veranderen, laat ik het zo stellen.
1: Nee, ik heb niet gehoord, dus ik was met andere zaken bezig. Maar dat geeft niks.
0: Is jammer, maar ja.
1: Maakt niet uit.
0: Helaas, Miek, kan het niet doen.
1: Dat heb je nu al een paar keer gezegd, dus Mieke, hij kan het niet doen.
0: Hey,
1: ik zal het ook nog even zeggen, dan weet ze het in ieder geval zeker. We gaan verder met Carly Rae Jepsen. Ja, ze heeft weer een nieuwe.
0: Deze dame heeft een nieuwe. Alhoewel ik het wel een beetje een paar andere platen vind.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar.
0: Maar het is wel leuk.
1: Het is leuk. Ja, vind ik zelf ook.
0: Don't leave me on the dance floor. Waarom eigenlijk niet?

0: Ze hebben wel leuke dansjes erbij trouwens, maar dat even terzijde. JYT, precies te zijn. First time.
1: Hmm. Ja. Ja, ik had nooit van de band gehoord, maar...
0: Ik vind het een lekker... Ja, ik ken wel... dit nummer wel. Ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, ik vind het is ook een leuke. Dit, hij is ook pas nieuw, dus ik weet niet of dat ze voor de eerste keer een single uitbrengen, maar het klinkt wel lekker.
0: JYT, wat ik al zei, en de first time. Nou, ik vind het een leuke plaat. Nee, ik mag dit wel. Dit mag ik dus wel.
1: Oh, dat mag je wel?
0: Ja, dit vind ik dus wel lekker. Maar dat is gewoon... Dat is raar, ik weet het.
1: Nou, nee hoor, dat is helemaal niet raar. Ja, ik bedoel... muziek kan veel vormen aannemen en dat soort dingen allemaal. En de een houdt van dit en de ander van dat. Dus...

0: sterke verschillen.
1: Ja, dat.
0: Ja, nou, precies. Dat is precies wat ik bedoel.
1: We hebben er nog eentje, Kees.
0: Wat hebben we?
1: Voor dit, voor jouw lijstje hebben we er nog één.
0: Ja, we hebben er nog één. Ja, dat klopt.
1: Role Model.
0: Ja, precies. En Harmony.
1: Ja. Chuck Timely en The Hourglass, om precies te zijn. Want dat moet er wel even bij zeggen.

0: Role Model en Harmony. En ja, goed. Lekkere muziek. Absoluut. Leuke plaat.
1: Mm-hmm. Dat zeker. Daarvoor heb ik hem ook uitgekozen en erin gezet.
0: Ja.
1: Soms doe je dat wel eens.
0: Als laatste van het lijstje, want nou gaan we door naar het volgende lijstje.
1: Ja, precies. Nou, hey, ik hou me een klein beetje aan mijn afspraak. Dat het allemaal niet te ver uitloopt.
0: Ja, aan je eigen afspraak, hè? Kijk, voor hun maakt het niet uit.
1: Nee, maar voor ons wel. Dus, want wij hebben ooit eens een keer een programma samengesteld. Van, en zo gaat het worden. En de laatste maanden hebben we ons daar heel weinig aan gehouden. En misschien komt dat weer wel de volgende keer, hoor. Dat we daar weer heel erg ver overheen gaan.
0: Ja, maar Kees, weet je hoe dat heet? Weet je hoe dat heet? Dat heet boeiend. Kijk, je kan wel zeggen, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen. Maar dan, als het anders wordt, dan is het alleen maar leuk.
1: Dat is het ook. Maar ik kon hem er deze keer aan houden. Dus vandaar dat ik het ook gedaan heb.
0: Dat is altijd hetzelfde als mijn motto, hè?
1: Je hebt het nog toch zitten rekken, hè?
0: Nee, hetzelfde. Jawel. Nee, dat is hetzelfde als mijn motto.
1: Ja, vertel.
0: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het.
1: Ja, dat kan ik weer niet zeggen. Maar goed, oké. Okay.
0: Dat heb ik met alles. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het.
1: Oké. Okay.
0: Dat is mijn motto, altijd al geweest.
1: Ja. We gaan naar het thema. Dat kun je op verschillende manieren oppakken, maar we gaan naar het thema toe.
0: Ik heb het niet over dat. Ik heb het gewoon over dingen doen.
1: Ja, ik ook. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat over alles hebt. Want er zijn toch bepaalde dingen die je wel eens gedaan hebt. Of ben ik nou helemaal gek?
0: Ja, nee, maar ik bedoel maar even iets. Stel nou, je hebt nog nooit een stopcontact gemaakt. Of gerepareerd en aangepast en dat is gedaan. Ah. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Sterker nog, ik heb stopcontacten aangelegd waar geen stopcontact was. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. En het is gebeurd. Dat is mijn motto met alles. Ik heb nog nooit een printer gerepareerd. Oké, ga hem openmaken, zien we wat er gebeurt. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Het thema.
0: Ik wist dat dit ging gebeuren.
1: Ja, toch? Red and Fire deze keer. En dat is natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van Journey Kaagman, die eigenlijk helemaal geen Journey heette, maar Christina. Waarom dat ze zichzelf Journey noemde, dat weet niemand. Dat heeft ze meegenomen. En waarschijnlijk komen we dat ook nooit te weten. Maar we zullen zien. Je weet maar nooit. Misschien is er nog eentje die het wel weet. En we zitten er een beetje op te wachten. Desalniettemin Earth and Fire dus deze avond in het thema. Ja. We beginnen met Invitation.
0: Ja, zaterdag had ik het ook. En toen had ik allerlei andere dingen gepakt van Earth and Fire die je niet zo vaak hoort. Onder andere één Nederlandstalig nummer.
1: Dat is mooi.

0: Twee platen achter elkaar van Earth and Fire, inderdaad. In dit blokje natuurlijk sowieso meerdere platen van hun achter elkaar. En je hoorde, ja, Memories. Nou ja, goed, ja, Memories, die heeft iedereen, dat denk ik,
1: Ja, tuurlijk, dat denk ik ook wel. Ja, ik vertelde je ook net, het doet me een beetje denken aan de jaren 60, 70, toen Veronica en Noordzee nog op zee ronddobbelden. En een uitzending deed. En deze plaat hoorde je regelmatig daar.
0: Ja, Memories. En natuurlijk de volgende ook trouwens.
1: Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Dus zover waren we nog niet.
0: Maybe tomorrow, maybe tonight.
1: Ja, je weet maar nooit.
0: Ja, nee. Ja, misschien morgen, misschien overmorgen, misschien dan. Misschien tot over 20 jaar. Zou ook nog kunnen natuurlijk. Onderweg Love of Life. Maar hier is deze. Met dat hele snelle pianootje.

0: Ja, dat
1: zit je nou gitaar te zingen?
0: Nou ja, nee, ja, dat kun je trouwens wel doen, hè?
1: Ja, dat kun je doen, ja, zeker.
0: Gitaar zingen, dat klinkt eigenlijk wel.
1: Dat klinkt goed, hè?
0: Dat klinkt als airgitaar.
1: Ja, dat klinkt als airgitaar, maar dat was niet. Want je deed niet gitaar. Je zong alleen maar gitaar.
0: Nee, ik deed... Waarvan ik denk dat het geen gitaar trouwens is geweest, maar dat weet ik niet zeker bij dit nummer.
1: Nee, dat zou ook nog kunnen. Het zou ook elektronisch kunnen zijn, dat klopt. Dat werd heel veel gedaan in die tijd.
0: Ja, ik denk dat
1: toen was het allemaal een klein beetje nieuw. Geweest. Ja, bij ik denk synthesizer.
0: Ik denk dat dit synthesizer was.
1: Zou kunnen.
0: En het zal me niks verbazen dat dit synthesizer is. Ik krijg een van Mieke die nu nog wacht op de reactie.
1: Oh, ja. Nee, tuurlijk, ja, nee, ik snap hem. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik heb ze gezien, de foto's van het Keesbier. Dat is, ik kende het wel. Ik heb het nog nooit op. Ik heb het nog nooit gedronken. Maar het ziet er leuk uit. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Weet je wat je daarmee kunt doen als je Keesbier op hebt? Dan ga je kezen.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ik weet er niks van. Maar dan moet je wel heel veel gedronken hebben.
0: En dan word je gekeest. Oh, dit is slecht. Nee, dit is slecht. Nee, dit is te slecht. Te slecht voor woorden. Ik denk dat we gewoon...
1: Ik denk dat ik
0: die nummers ga draaien. Want anders wordt het helemaal niks meer anders.
1: Nee joh, ik zeg hier helemaal niks op. Je gaat gewoon je gang, denk ik, bij mezelf. En doe het programma even netjes.
0: Ja, netjes?
1: Ja,

0: Because I never loved someone like you before. Ja, goed. Ja. Strange when they're sitting. En kijk, when I'm looking at your face. Maar ik zing dan altijd when I'm sitting on your face. En ja, dat mag je eigenlijk niet zingen, Dave. Maar ja, goed. En de Kees zei, ah, er zijn best dames bij. Die hebben mij dat ooit wel eens gezegd dat ze dat wel wilden doen.
1: Ja. Nou, nee, Weekend Love, zei ik.
0: Dat is oh! Ik dacht dat ze op jouw gezicht wilden zitten. Ja,
1: oh, misschien ook wel. Ja, dat weet ik niet. Zou best kunnen. Lijkt me heel benauwd, maar ja.
0: Heel benauwend, zeker nou. Ja, ja, het zal wel heel. Ja, dan zou je zeggen, dan kun je helemaal zeggen van, oh, krijg het heet. Ja, ja, ja, zoiets.
1: Ja, ja, nou ja, oh, goed.
0: Dit mag
1: ja,
0: ik allemaal niet zeggen. Dit moet ik allemaal.
1: Nee, het was de bedoeling dat je dat voor je zou houden.
0: Ja, foei.
1: Ja, Dave toch.
0: Ja. Dave je toch, wat
1: ja, nu, ja, nu zeg ik dat maar. In dit geval. Maar dat maakt niet uit. Geef
0: nee,
1: niks.
0: Mieke zei het ook al.
1: Wat zei ze?
0: Dijf je toch?
1: Ja, nou precies, daarom. Ja, wat doe je nou toch weer, jongen?
0: Ja, ik... Ja,
1: die klapt een beetje uit de school. Maar dat geeft niks, dat
0: is dat leuk?
1: Uit.
0: Ja? Is dat grappig? Ja?
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, er zijn trouwens meerdere er zijn trouwens meerdere bistro's bij hun in de buurt. Bistro Cakes. Ook niet bepaald de goedkoopste. Naast de biertjes, die zijn 4 euro per blikje. Okay. En, maar er is ook LP's van Kees.
1: Ja, nou ja, goed. Zie je wel. Mijn naam doet zich te ere en ja, ik vind dat het prijswaardig is.
0: Ja, we hebben er nog eentje tot aan het nieuws.
1: Ja, precies.
0: Het solo plaatje van Journey.
1: Een solo in dit geval.
0: Ja, alright, here I am. Tot zo na het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
0: En tot zover het nieuws.

0: Hey Kees.
1: Hey Dave.
0: Het was toch Rob de Nijs, hè? Zeg maar niets.
1: Ja, dat doe ik toch ook?
0: Ja, nou, dat doen we sowieso.
1: Ja, precies. Wij zijn sowieso nietszeggend.
0: Nou, en bedankt, hè? Ik vind mezelf wel iets meer zeggend dan dat jij dat vindt, blijkbaar bij jezelf.
1: Ja, nou, dat klopt. Wat moet ik allemaal zeggen, joh? Ik zou het niet weten.
0: Nou, welk programma is het dan?
1: Dat weet ik ook niet meer.
0: Zeg maar niets meer. Laten we dat maar niet doen, want...
1: Doen we zo meteen, naar dit nummer.
0: De special single mix is dit.

0: Maar jij wil zich maar niet zeggen? Of nou toch wel?
1: Ja, tuurlijk. Hoe heet het programma? Natuurlijk naar Sounds and Visions.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard. Het gillen we even bij elkaar. Dus dat is...
0: Jij wilde het bij elkaar gillen, dus ja, dat doe ik dan maar even.
1: Oh. Nou, fijn dat jij er dat even hebt gedaan.
0: Ah!
1: Dus daar zijn we allemaal weer een beetje wakker van geworden.
0: Ja, toch? Ben ik het mee eens.
1: Ja, hè?
0: Ja, ben ik het mee eens.
1: Nou, het is al wat later op de avond, 8 uur zelfs.
0: Rob de Nijssen, zeg maar niet.
1: Ja, mooi nummer vind ik dat.
0: Ja, ik had de single mix gepakt dit.
1: Ja, dat heb je goed gedaan. Er zijn best wel veel mensen die dit nummer, een van de betere nummers vindt van Rob de Nijs. Heb ik vernomen.
0: Ja?
1: Ja, dat meen ik echt serieus. Ja.
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, maar nou, uiteraard heeft hij er veel meer gezongen. Bij mij zijn er in ieder geval een aantal, niet zomaar één, maar een aantal die ik mooi vind. En best wel een behoorlijk aantal. Maar ja, die gaan we nou allemaal niet doen. Oh ja, we zouden nog een keer, als Linda terug was, zouden we nog een keer Rob de Nijs gaan doen.
0: Ja, even tussendoor.
1: Ja?
0: Mieke die zegt dat ze blij is dat ze nou weer het woord Sound and Vision had gehoord. En ze dacht even dat ze aan het luisteren was naar PZN.
1: BZN?
0: Nee, PZN.
1: Oh, PZN.
0: Programma zonder naam.
1: Ja. Ja. Ja, ja, nee, dan hadden we ook de zangeres moeten draaien. En dat is veel te lang geleden, die muziek.
0: Mexico!
1: Ja, die, bijvoorbeeld.
0: Ja, die. Of ja. Mandoline zong en zacht en Nicosia.
1: Goed. Maar dat kan. Maar,
0: ja, BZN die kunnen we dan ook draaien.
1: Dat zou ook kunnen. En we kunnen dan ook normaal draaien met de zangeres zonder naam. Ze heeft het een keer gedaan met normaal. Mexico?
0: Ja.
1: Weet je het nog?
0: Ja, zeker.
1: Ja, daarom.
0: Nee, dat was niet Mexico. Hè. Ho, stop. Dat was Rock Around the Clock.
1: Rock Around the Clock ook, ja?
0: Ja.
1: Maar Mexico heeft ze dat volgens mij ook gedaan.
0: Nee, Mexico is ze alleen live gedaan. En bij dat live optreden was normaal wel aanwezig. Maar Mexico heeft ze nooit meer normaal gedaan. Maar ze heeft dus wel... Rock Around the Clock was wel met normaal.
1: Ik weet dat ze met normaal heeft gezongen. Dat, dat staan we nog heel vers bij in het geheugen. En dat is zeker nog een keer uitgebracht op single. Dat weet ik ook.
0: Jij hebt de nieuwe van Armin van Buuren klaarstaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar zal ik eens even... Hij
1: is al een paar maanden uit, dat weet ik.
0: Ja, maar ik ga je even kwallen.
1: Oh ja, dat mag.
0: Ga even iets heel spiksplinter nieuws draaien.
1: Ja, vind ik
0: die
1: ook.
0: Die ik zelf heel goed vind.
1: Oké. Okay.
0: Hier is niemand minder dan Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor en Disco Bambino.

0: Linda vond die plaat die ik daarnet draaide al helemaal goed. Ik draaide hem zaterdag ook. En Disco Bambino hoor je samen met niemand minder dan Nile Rodgers. En Sophie Alice Baxter. En Dancing Without You. Ja, ik vind het lekker. Ik vind het een hele lekkere plaat. En daarachteraan inderdaad Armin van Buuren die je daarnet hoorde. Een paar seconden geleden nog. En Everlasting.
1: Samen met Sascha. Hij heeft ze mee aan toe genomen. En heeft diverse keren het nummer een klein beetje gewijzigd en veranderd en dat soort dingen allemaal. En uiteindelijk is het deze geworden. Deze heeft hij uitgebracht.
0: Goh.
1: Onlangs. Soms doet hij dat wel eens. Eén keer in de zoveel tijd. Nog niet zoveel als David Guetta, moet ik eerlijk bekennen. Die brengt nog meer nummers uit, maar ja. Ook Tiësto trouwens, die regelmatig nummers uitbrengt. En ja, ik weet niet welke ik beter vind van de DJ's. Maar ja, laten we het ophouden dat David Guetta het meeste inbreng heeft in van alles en nog wat. En dat vind ik dan.
0: Ja, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat hij zoveel consumeert dat hij gewoon niet meer slaapt, die jongen. Dat zou best wel eens kunnen.
0: Dat zou kunnen. Ja, alhoewel, of hij drukt gewoon op een knopje zo. En nou ga ik slapen en nou gaat de computer voor de rest voor mij doen.
1: Dat zou ook wel eens kunnen. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Daar ben ik van overtuigd ook, dat werkt zo bij hem. Damiano David nu, met Tyler en ook weer Nile Rodgers.
0: Ja.
1: Dit is Talk To Me.
0: Oké, dan ga ik dat doen.

Ik hoorde van Yolanda net dat ze deze plaat goed vindt. Yolanda vindt de plaat van Damiano David goed. Wow. Kijk, normaal gezien weet ik dat Linda deze plaat dit goed vindt. Maar ja, goed. Damiano David. Yolanda, ja, zo leuk deze Damiano. Dus, Yolanda, ik ben blij dat je dit ook leuk vindt van Damiano David. Normaal gezien heeft hij best wel wat pittige muziek. Niet zozeer solo stevig, want solo is meer poppy. En met Maneskin is het juist weer heel erg hard. Dus ja, ach ja. Zo, het komt iedere keer wel wat tevoorschijn. En dit is muziek van Dua Lipa.

0: you doing? Joh, niemand minder dan Dua Lipa.
1: En ja, maar die hebben een donkerdere stem dan wat je deed nu net.
0: Ja, maar ik heb niet zo'n hele donkere stem.
1: Nee, nou, voor een dame wel, vind ik zelf persoonlijk. En ik vind dat wel een beetje aantrekkelijk, die stem van Dua. Maar dat wist je al, hè?
0: Ja, nou, maar dat weet ik zeker. Ik kan, wacht even proberen. Louis Armstrong. I see trees of green.
1: Ja, dat kan nog wel. Ja, precies.
0: Die kan nog wel. Louis Armstrong kan ik nog wel.
1: Ja, ja. Nou, die vond van zichzelf dat hij niet kon zingen. Maar ik vond dat wel passen bij de muziek die hij maakte.
0: Barry White, baby.
1: Ja. Ook die.
0: Klinkt ook heel slecht, Dave.
1: Ja, maar Barry White, dan moet je ook nog achter zo'n vleugel gaan zitten.
0: Ik heb wel eens achter een vleugel zitten. Ik kan niet echt piano spelen. Ik kan een beetje. Ik kan wel het simpele. Maar niet echt piano spelen. Nee, dat niet.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je. Ook dat kun je weer oplossen met computer en dat soort dingen allemaal, hoor. Dus dan doe je net alsof.
0: Nee.
1: Ja, dat kan wel.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat vind ik niet kunnen. Kijk, dat is hetzelfde verhaal als dat ik. Ik vind als je dan iets doet, dan moet het niet nep zijn.
1: Ja, er wordt tegenwoordig zoveel nep gemaakt.
0: Daarom.
1: Het is bijna niet meer te onderscheiden. Als ik aan het zoeken ben ook, dan denk ik bij mezelf, is dat nou real of is dit nu nagemaakt? En soms dan twijfel ik wel eens.
0: Nou, heel eerlijk, tot op heden kan ik het altijd horen. Ik hoor namelijk een. Er zit een je moet heel goed luisteren en dan hoor je een twitch in stemmen. En dan hoor je dat een stem niet echt is. Want het is nooit helemaal compleet vloeiend. Er zit altijd ergens een foute twitch in.
1: Ja, dat klopt wat je zegt. Alleen daar moet je maar net op dat moment zijn dat je het hoort. En als ik zo zit te zoeken naar nummers, dan valt me dat niet altijd direct op, moet ik eerlijk bekennen. Dus dan vraag ik me wel eens af, van is dit real or not? En dan ben ik een beetje aan het verder kijken en dan meestal ontdek ik wel dat het niet een echte single is van de artiest zelf.
0: Ook dat. Maar ja, ik hoor het wel. Maar dat is eventjes, wat ik al zei, ik heb dat wel vaker. Dat als ik zit luister, dan zeg ik, dit is nep. En ja, dan blijkt het ook nep te zijn. Ja.
1: Zullen we verder gaan met Rihanna? We hadden het net over haar. En ik ben het wel een klein beetje met je eens. Niet alles wat Rihanna gemaakt heeft, is even perfect, even leuk.
0: Nee, dat vind ik absoluut.
1: Ja, nou, ik zelf ook. Er zijn nummers bij waarvan ik denk van, nou, dat had ze beter niet kunnen doen. Maar deze vind ik wel leuk.
0: Ja, SOS bedoel jij?
1: Ja.
0: Ja, dat doe je dan weer denken aan ABBA.
1: Ja, maar die zongen het wel iets anders en er was een andere tekst.
0: Ja?
1: Dat, ja.
0: Nou, dat dan weer wel.
1: Nou, laat me horen, joh.

0: Nou wilde ik wat gaan draaien, maar hij start niet in. Dus give me a moment, want hij wil niet instarten. Dus dit is heel raar. Weet je, Kees, dan heb je een platenpak en die heb je dan heel netjes, dat is heel netjes gegaan. En want ik moest Justice gaan draaien, samen met Jack Style.
1: Ja, Justy.
0: Ja, en op een of andere manier zegt hij zo van, dat ga ik niet doen.
1: Dat is vreemd.
0: Het kan een keer gebeuren.
1: Tuurlijk, uiteraard. Zeker.
0: En hij staat klaar, maar dan moet ik hem even op een andere manier even te pakken zien te krijgen. Ga hem even opnieuw doen.
1: Dat lukt
0: maar dit lukt me wel. Ik ga me niet moeilijk over doen. Maar ik moet hem even kopiëren.
1: En dan? Ik ga hem plakken.
0: Ik moet hem sowieso eigenlijk plakken, want hij moet sowieso in de juiste map komen. Maar hij wil hem gewoon niet. Hij zei dat hij hem in Dimi. Jij mag mij. Je moet mij gewoon over. Je moet mij gewoon
1: draaien. Het is leuk om dit te horen, hè?
0: Het is raar dat hij dit niet doet. Ja, dat doe ik expres. Dat vind ik leuk om te laten horen dat niet.
1: Dat je zo bezig bent in je gedachten.
0: Dat je ook rare dingen kunt hebben in het systeem. Nou ja,
1: jawel.
0: Ga ik hem gewoon zo doen, dan moet het wel lukken.

0: Ja, zou dat in deze plaat van alles storen was, maar ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, nou, weet je, het punt was, die we daarnet draaiden dus.
2: SOS.
0: SOS van Rihanna. Nou ja, ik zei, jij zei tegen mij, wat is dit ook alweer? Toen zei ze te zeiken tegen jou. Toen zei je, oh ja, dat. En toen bleek, volgens mij Linda was er ook al over bezig. Ja, was het Jolanda die dat zei?
2: Nee, Linda.
0: Nou, een SOS zit namelijk dit dingetje.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus Tainted Love zit erin, maar wat er ook in verwerkt zit, en of dat Rihanna dit bedoeld heeft als grapje naar het Engels toe, is ook dit. Je zit namelijk op een gegeven moment contract ermee het ding. De band heette Jedward, waren twee jongens, deden mee. En dit stukje wat je nou direct krijgt zit, het klinkt precies als SOS van Rihanna. En Rihanna is net iets later als deze.

0: ze naast elkaar legt, krijg je hetzelfde effect. Het is precies dezelfde muziek. Het is hetzelfde loopje. Het is precies hetzelfde. Dus ja, ze heeft goed geluisterd naar Jedward.
1: Het zou best wel eens kunnen. Misschien heeft ze er wel een grapje van gemaakt, zoals jij zei.
0: Deze twee heren zijn trouwens twee... als je deze twee heren meemaakt, dan maak je ongeveer vier keer Dave mee.
1: Echt waar?
0: Ja, het stuitert vier keer zo erg.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Dan ga je er nooit naar kijken, moet ik eerlijk bekennen. Want dan staat het toch wel eens een keer van het podium af, denk ik.
0: Maar... Ze hebben twee keer aan het Songfestival meegedaan, trouwens. In 2011 en 2012.
1: Ik kan me niet meer herinneren, moet ik eerlijk bekennen.
0: Lipstick en Waterline. Ja, deze jongens hadden ook hele rare haardracht. Een soort kammen omhoog. En ze hadden nogal vreemde dansjes erbij. Laten we het heel sterk erbij houden.
1: Ja, ja. Het is me niet bijgebleven in ieder geval.
0: Jedward. Ja, nou, mij wel.
1: Als Indianenmeisje wel. Dat is me duidelijk nog bijgebleven. Maar voor de rest...
0: It's you and me Joe. Ja, and Joe. Everybody.
1: Ja, die.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik kan net zo goed zingen. Ja.
1: Dat is wel heel snel volgens mij. Maar goed.
0: Oh, nou.
1: Dat vind ik zelf.
0: Nou, ze kan ook wel zingen. Alleen dat ja. Niet aan zo'n festival.
1: Nee, dat had ze gewoon niet moeten doen.
0: Nee.
1: Dat had
0: Sieneke ook niet moeten doen. En...
1: Nee, maar dat kwam door meneer Abraham.
0: Nee, ja, dat dan, kwam...
1: Ja, nou, als je dan al in een contest... En je vraagt dan aan meneer Abraham... Van, wie gaat het dan worden? Ja, doe dan maar deze. Dan komt die echt gigantisch goed over natuurlijk.
0: Het was natuurlijk, in eerste instantie viel het wel mee. Maar ja, op een gegeven ogenblik was het dus... ja, Pierre, je moet nu echt kiezen hoor. Ja, ik weet het nog niet. Ja, Pierre, je moet niet kiezen hoor. Ja, Sieneke. Ja, dat is... Trouwens,
1: het was al lang uitgemaakt overigens, maar...
0: Even tussen de bedrijven door. Ja. Sieneke kwam gewoon uit de stal van Pierre zelf.
1: Ja, dat weet ik. Dus,
0: ja. Maar ik vond toen dingen zo vervelend. Zo vervelend. Ik vond echt, dat vond ik de vervelendste voorronde, zeg maar, van het Eurovisie Songfestival van Nederland ooit.
1: Wie vond je vervelend?
0: Gewoon, dat hele ding. En dan stond daar, hoe heet zij nou toch, die dat presenteerde? Kom op, ik kom nou niet op haar naam. Hoe heet dat mens nou ook alweer? Ja, dan meen ik echt serieus. Ik vond haar zo... Maar Pierre, je moet niet kiezen!
1: Nou ja.
0: Kappen!
1: Ik vond... Goed. Je weet hoe dat ik over Pierre Carter denk, maar...
0: ja, oké. Okay,
1: we zijn geen goede vrienden geweest, laten we zo stellen.
0: Nee, dat snap ik. Maar van de andere kant... muziek maken kon hij wel.
1: Ja, het kleine café aan de haven. Wel meer
0: dan dat. Hij heeft echt wel hele mooie nummers gemaakt, hoor. En ja, je kan zeggen wat je wil van die man, maar er zijn wel meerdere vervelende figuren in.
1: Natuurlijk, zeker. Dat zal ik ook niet ontkennen. Maar ik vond hem een bijzonder vervelende man. Maar dat tezijde.
0: Maar het zat een beetje hoog in zijn bol. Ja.
1: Nou, redelijk.
0: Ja, maar ja, van de andere kant, dat hebben er wel meerdere in de muziekwereld. Vooral uit Nederland en vooral volkszangers.
1: Ja. Er zijn er een heleboel op te noemen, dat is me bekend.
0: Ja,
1: zullen we verder gaan?
0: Ja, en degene die al heel lang meegaan, die zijn juist heel aardig. Ronnie Tober bijvoorbeeld is een goed voorbeeld.
1: Dat is een aardig man.
0: Maar
1: zeker.
0: Ook Walter Kroes is ook aardig.
1: Is ook een heel aardig man.
0: Frans is ook aardig, Frans Bauer.
1: Ja.
0: Is, eerlijk
1: gezegd. Ja.
0: En Corrie is ook aardig. Corrie Konings.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht ik bijna wou zeggen, dat is ook een aardige man, maar dat is een vrouw hoor.
0: Dat zei ik ook, maar ik zei Corrie Konings is ook aardig, maar ik heb het even over volkszangers en dat valt dan bij mij ook zangeres onder.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja. Nee, maar je was over mannen bezig, dus ik denk bij mezelf van, nou, dan in één keer een vrouw. En...
0: Oh, weet je wie dat treinbaar vermist is?
1: Nee.
0: Nou, we het toch even over volkszangeres hebben.
1: Nee, wie is er vermist?
0: Marianne Weber.
1: Oh ja?
0: Ja, niemand weet precies waar ze is.
1: Oh, wat vreemd.
0: Ja, dus want Frans Bauer die vraagt zich ook af waar ze is gebleven.
1: Oh.
0: Dus even afwachten. Goed, terug naar de muziek. Louis Capaldi, Forget Me. Daisy.

0: Lewis Capaldi en Forget Me. Ja, ik wilde er even tussendoor komen, Kees. Want Marianne Weber, inderdaad, ja, we weten niet waar ze is.
1: Nee, dat klopt. Dat is 3 dagen geleden is dat in de krant gekomen. En zelfs Frans weet het niet, inderdaad.
0: Nee, ja, bij Frans zou je het toch eigenlijk wel moeten weten. Dat zou het normaal gezien... Ja, wat ik al zei, dat zou het dan normaal gezien wel weten. Die zou het meestal wel weten. Dan heb ik het idee. Maar dat is eventjes terzijde. Dat Frans weet meestal die dingen wel. Zeker over Marianne Weber. Want ja, natuurlijk, die zijn... Ja, die waren eigenlijk al bevriend. En aardig wat dingen ook samen gedaan eigenlijk.
1: Ja, ook optredens.
0: Ja, eigenlijk raar, hè?
1: Ja, vreemd. Ja, misschien is het wel op vakantie, wie weet.
0: Ja, nou, dat het zou kunnen.
1: Het is vakantietijd, hè? Dus het zou best kunnen.
0: Ja, maar ze is al wel een tijdje weg, blijkbaar.
1: Nou, een lange vakantie.
0: Ja, een lange vakantie, Frans. Ja.
1: Ja, een bootreis.
0: Nou ja, maar inderdaad, het is wel... Van de ene kant is het wel weer vreemd.
1: Dat klopt. Het is ook heel erg vreemd. En ja, we weten niet precies wat er aan de hand is. En misschien komen we daar nog wel een keer
0: achter. Nee, als je er wel eens... Je denkt er dan wel, je gaat er wel eens over nadenken natuurlijk. Ook over hoe dat dan zit. En dan is het er van... Ja, waar is Marianne Weber eigenlijk? Ja, goede vraag. Ja. Marianne, ja. Waar ben je?
1: Ik ken ze niet persoonlijk of zoiets dergelijks. Alleen maar van zien op televisie. En voor de rest eigenlijk niet.
0: Ja, ik ken haar... Nee, ik ken haar natuurlijk ook niet persoonlijk. Maar dat is ook logisch. Ik ken ook niet iedereen persoonlijk. Ik ken bepaalde mensen natuurlijk wel. Maar ja, die leer je ook alleen maar kennen door de jaren heen. Maar echt persoonlijk ken ik er ook niet. Eigenlijk, van de ene kant... Want het is wel een... Het heeft wel, wel leuke dingen gedaan met muziek. Dat wel. Dat wel. Ja, ze heeft wel leuke dingen gedaan. Ze heeft best wel een paar leuke dingen gedaan. Gewoon leuk. Samen met Frans Bauer vooral.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: De duetten.
1: Dat weet ik.
0: Ja?
1: Schrik me helemaal te pletten, man.
0: Moet je niet doen.
1: Nee, je start hem in één keer in. Zonder dat je me even weet.
0: Dat kan perfect. Want je kan hier overheen praten. Dat is net zo makkelijk.
1: Ja, dat klopt. Talk to you. Zo heet ook de single.
0: Ja, fijn. Trouwens. Deze plaat hier... staat hoog in de Nederlandse hitlijsten.
1: Klopt.

0: Vuurvliegjes.
1: Ja, dat klopt. Fireflies. Dat is wel meer bezongen. Fireflies.
2: Ja. En er is één. Als je dan. Ja, Fireflies. En ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel.
1: Vuurvliegjes.
2: Vuurvliegjes vind ik sowieso leuk.
1: Ja, nou ja, goed.
2: Zeg geniaal leuk.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat doet natuurlijk veel denken aan sprookjes en dat soort dingen allemaal. En wel meer van dat soort.
2: Ik kan er heel lang naar kijken, naar vuurvliegjes. Als ze gewoon langs vliegen, dat vind ik gewoon zo geweldig. Vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, nou, het is ook heel bijzonder. Zeker.
2: Ja, bijzonder.
1: Dat is wel meer met dieren, vind ik zelf. Met bepaalde dieren. Dat was trouwens Martin Garrix en samen met U2. Dus dit is wel een van de leuke platen. Ik moet zeggen dat ik met deze plaat wel heb dat ik echt moet denken aan een beetje de beginperiode van U2.
2: Ja, dit nummer wel. Ik vind niet alles. Er zijn echt dingen bij dat ik denk zo van Bono, doe maar niet meer.
1: Nee, maar deze nogmaals, ik vind hem wel geinig. Ik vind hem leuk. Dat zal waarschijnlijk komen dat Martin Garrix op de achtergrond meedoet. En voor de rest, zoals ik al zei, het doet me een beetje denken aan de beginperiode van U2.
2: En dit is muziek van Linkin Park nu.
1: Ja, ook dat.
2: In the End.

0: In the end, zeggen ze dan wel eens. Nou, dan zet ik even Hoopa Stank op de achtergrond. Zo, want dat is gelijk ook de laatste, Kees.
1: Ja, de hoe je ze.
0: Ja, inderdaad. Wij gaan je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en natuurlijk nog heel veel meer. Even kijken omdat ik er morgen ben. Ik denk het wel, maar ja, het moet niet te warm zijn. Dus ik ga straks even merken hoe het in mijn flat is.
1: Nou, je kunt dan uit de douche kun je presenteren. Kun je lekker het koude water aanzetten.
0: Dat is best lastig.
1: Nee hoor, valt best mee.
0: Hoe wil je dat ik dat doe?
1: Koud water aanzetten, gewoon met de
0: kraan. Nee, vanuit de douche presenteren.
1: Oh, dan gaat het best goed.
0: Dan moet ik het techneut hebben, maar die heb ik niet. Als je live ziet in je eentje, dan is dat best lastig om onder de douche te gaan zitten en radio maken.
1: Ja. Ja. Live met je eentje kan ook. Dan neem je die gewoon mee onder de douche.
0: Nee, want dat werkt niet, want ik draai veel platen, dus dat gaat
1: niet door. Oh, dat is het. Ja, jammer dan weer. Wij zijn de volgende week weer wel.
0: Wel de bedoeling, ja.
1: Jij bent zaterdag weer.
0: Ook, zeker.
1: Oh man, ben jij weer veel op de radio.
0: Ja. Wie weet, tot dan. Bedankt voor het luisteren en zometeen. Dus veel plezier bij de non-stop.
1: Oké, tot dan.
0: Fijne avond en misschien tot morgen.

0: die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: know me. Don't tell him that you know me.
1: Know me, know me.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de Nationaal Conservatieve Partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

In haar schulp van stilte zocht ik gaten, probeerde mij met haar te laten praten. Ik keek naar boven en had geen idee. Vier cijfers vormden een reclame.

we waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat wij weer bij elkaar zijn. Maar dan

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Ik wou het volgende nummer opdragen. Ik geloof aan de oude glorietijd van Scheveningen. En als ik de oude glorietijd van Scheveningen denk, denk ik automatisch aan de eens zo geweldige, fantastische Josephine Baker. Ik vind wel dat deze vrouw deze avond thuis hoort.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerk